Kijk nou die vlammen in de grond. Er zijn er veel met hoop gerust. En één noemt zich de zoon van God. Maar kijk naar de kruisen op het slagveld.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand in wooncomplex Schelphoek aan de Bullerlaan in Beverwijk. Omwonenden hoorden het brandalarm en schakelden hulpdiensten in. De brandweer forceerde de deur en trof een pannetje op het vuur aan. De situatie werd veiliggesteld en de woning geventileerd. De schade bleef beperkt door het snelle optreden. In Heemskerk vond zondag de 43e marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemis zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent. 60 jaar geleden deed Helen Shepherd uit IJmuiden mee aan het landelijke songfestival in Utrecht met het nummer Wereld. Ze werd derde, terwijl Millie Scott won. Helen zong met haar broers in de groep The Shepherds, bekend om hun meerstemmige muziek en de hit Dank U. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand in wooncomplex Schelphoek aan de Bullerlaan in Beverwijk. Omwonenden hoorden het brandalarm en schakelden hulpdiensten in. De brandweer forceerde de deur en trof een pannetje op het vuur aan. De situatie werd veiliggesteld en de woning geventileerd. De schade bleef beperkt door het snelle optreden. In Heemskerk vond zondag de 43e marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemis zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent. 60 jaar geleden deed Helen Shepherd uit IJmuiden mee aan het landelijke songfestival in Utrecht met het nummer Wereld. Ze werd derde, terwijl Millie Scott won. Helen zong met haar broers in de groep The Shepherds, bekend om hun meerstemmige muziek en de hit Dank U. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand in wooncomplex Schelphoek aan de Bullerlaan in Beverwijk. Omwonenden hoorden het brandalarm en schakelden hulpdiensten in. De brandweer forceerde de deur en trof een pannetje op het vuur aan. De situatie werd veiliggesteld en de woning geventileerd. De schade bleef beperkt door het snelle optreden. In Heemskerk vond zondag de 43e Marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemes zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent. 60 jaar geleden deed Helen Shepherd uit IJmuiden mee aan het landelijke songfestival in Utrecht met het nummer Wereld. Ze werd derde, terwijl Millie Scott won. Helen zong met haar broers in de groep The Shepherds, bekend om hun meerstemmige muziek en de hit Dank U. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand in wooncomplex Schelphoek aan de Bullerlaan in Beverwijk. Omwonenden hoorden het brandalarm en schakelden hulpdiensten in. De brandweer forceerde de deur en trof een pannetje op het vuur aan. De situatie werd veiliggesteld en de woning geventileerd. De schade bleef beperkt door het snelle optreden. In Heemskerk vond zondag de 43e marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemis zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent. 60 jaar geleden deed Helen Shepherd uit IJmuiden mee aan het landelijke songfestival in Utrecht met het nummer Wereld. Ze werd derde, terwijl Millie Scott won. Helen zong met haar broers in de groep The Shepherds, bekend om hun meerstemmige muziek en de hit Dank U. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: around my brain.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open. Maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vanmiddag is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand in wooncomplex Schelphoek aan de Bullerlaan in Beverwijk. Omwonenden hoorden het brandalarm en schakelden hulpdiensten in. De brandweer forceerde de deur en trof een pannetje op het vuur aan. De situatie werd veiliggesteld en de woning geventileerd. De schade bleef beperkt door het snelle optreden. In Heemskerk vond zondag de 43e marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemes zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent. 60 jaar geleden deed Helen Shepherd uit IJmuiden mee aan het landelijke songfestival in Utrecht met het nummer Wereld. Ze werd derde, terwijl Millie Scott won. Helen zong met haar broers in de groep The Shepherds, bekend om hun meerstemmige muziek en de hit Dank U. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht

0: correspondent Nina Jurna.
1: Dat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
2: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
4: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Journalisten Thomas Jak en Robert Jacobs onderzoeken in de NH-documentaire De Miljardengok in IJmuiden of staatssteun Tata Steel helpt verduurzamen. Hoogleraren noemen de transitie complex en duur, met onzekerheid over succes en leefomgeving. Tata Steel moet concurreren en schoner produceren. De gemeente Beverwijk laat het Dali-college onderzoeken wat sociale media betekenen voor jongeren. Jongerenwerkers in de Eimond merken dat online en offline gedrag steeds meer samenkomen. Ze signaleren onveilige situaties, zoals filmpjes van vechtpartijen die rondgaan. Jongerenwerkers proberen online en offline te verbinden en benadrukken het belang van veilig omgaan met sociale media. In Heemskerk vond zondag de 43e Marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemes zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
2: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
4: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
3: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij

0: in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
1: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen, omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Journalisten Thomas Jak en Robert Jacobs onderzoeken in de NH-documentaire De Miljardengok in IJmuiden of staatssteun Tata Steel helpt verduurzamen. Hoogleraren noemen de transitie complex en duur, met onzekerheid over succes en leefomgeving. Tata Steel moet concurreren en schoner produceren. De gemeente Beverwijk laat het Dali-college onderzoeken wat sociale media betekenen voor jongeren. Jongerenwerkers in de Eimond merken dat online en offline gedrag steeds meer samenkomen. Ze signaleren onveilige situaties, zoals filmpjes van vechtpartijen die rondgaan. Jongerenwerkers proberen online en offline te verbinden en benadrukken het belang van veilig omgaan met sociale media. In Heemskerk vond zondag de 43e marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemis zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben gevoerd...

0: bij deze verkiezingen. Dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Journalisten Thomas Jak en Robert Jacobs onderzoeken in de NH-documentaire De Miljardengok in IJmuiden of staatssteun Tata Steel helpt verduurzamen. Hoogleraren noemen de transitie complex en duur, met onzekerheid over succes en leefomgeving. Tata Steel moet concurreren en schoner produceren. De gemeente Beverwijk laat het Dali College onderzoeken wat sociale media betekenen voor jongeren. Jongerenwerkers in de Eimond merken dat online en offline gedrag steeds meer samenkomen. Ze signaleren onveilige situaties, zoals filmpjes van vechtpartijen die rondgaan. Jongerenwerkers proberen online en offline te verbinden en benadrukken het belang van veilig omgaan met sociale media. In Heemskerk vond zondag de 43e Marquettenloop plaats met bijna 1600 deelnemers, waarvan ruim 900 jeugdige lopers. De jeugd stond centraal, met drie afstanden tot 3,3 kilometer. Ook de langere afstanden tot 21 kilometer leverden snelle tijden op. De loop blijft in oktober. Snackbar en lunchroom Oase in Beverwijk bestaat 70 jaar. Het begon in 1956 als klein winkeltje aan de Arendsweg en verhuisde later naar de Plantage. Bert Siemis zet het familiebedrijf voort en maakt nog steeds veel producten zelf. Het jubileum wordt op 10 oktober gevierd met patat en frikadellen voor 70 cent. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer.

0: in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
3: 1963.
4: He's here, everybody. He's just outside the building.
5: I simply cannot be flipping leave it. Cliff, Richard, the devil woman himself, is actually going to cut hot wax with me.
6: It's fantastic. The streets are completely filled with screaming children.
4: All for Cliff.
7: Well, not exactly, Neil. A bomb's gone off.
8: Well, you mean you let a bomb off, Vivian?
7: Look, what I had for breakfast is completely my own affair, thank you, Michael.
5: Lordy, Vivian! If you whip that clip, you're going to get a pretty stingy smack on the legs before you're very much older, Lee.
4: Look, everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
4: He's here!
8: Wait, Rick, do the speech.
5: Hey, kid!

0: werkdag tussen 10 en 12. De ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1973.

0: De persoon die tegenover mij staat, die is zeker wakker geworden. Rob, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, Ab. En uiteraard een hele goedemorgen, luisteraars. Ja, ik kwam vrij sleepy binnen, maar daar kwam tussen 10 en 10:13 wel even verandering in.
0: Ja, zo is dat. Ja, ik kwam het gewoon tegen. Dan zet ik het gewoon in het systeem en dan laten we dat gewoon aan de luisteraars horen. Over horen gesproken, wat kunnen ze allemaal beluisteren vandaag?
1: Nou, ze kunnen vandaag luisteren naar wie er vandaag jarig zijn. Mm-hmm. De top 40 van 40 jaar geleden. Of 50 jaar geleden, sorry. Top 40 van 50 jaar geleden. We hebben natuurlijk een rondje Hollands. En als u denkt, ja, maar ik wil ook mijn plaat graag laten horen, kan dat. Dan kunt u bellen met 085-2020-300. Want in welke taal dan ook, wij zoeken het plaatje op. Want u wilt horen en wij draaien.
0: Wat is dan het telefoonnummer?
1: 085-2020-300.
0: En we hebben uiteraard de wijkschijf.
1: Ja, leuk.
0: Deze week Frans Bauer, Billy Dans en Avro Bros. Heb je even voor mij? Goedemorgen en welkom bij de ochtendmix op IJmond 360.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: schijf voor deze week. Frans Bauer, Billy Dance en Avro Bros. Heb je even voor mij? Helemaal opnieuw uitgebracht. Daarom gekozen als wijkschijf.
1: Dit is het weerbericht met Rob Keese in de Ochtendmix.
2: Ja, en vandaag, u hoeft alleen maar naar buiten te kijken. Het is het vrij zonnig en erg zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt 17 of 18 graden in het noordelijk kustgebied. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind die per regio van richting verschilt. Door het rustige weer is het voor het gevoel nog wat warmer en zou je niet zeggen dat het al oktober is. Als u denkt dinsdag, nou, er zijn er enkele mistbanken, maar ach, die waren er vanmorgen ook en die zullen weer snel oplossen. Er zijn flinke zonnige perioden en enkele stapelwolken. Met 19 graden op de Wadden tot lokaal 22 graden in het zuiden en oosten wordt het ongeveer even warm als op de maandag. De wind is zwak tot matig van kracht en daarmee is het op de Wadden wat rustiger weer. Dan woensdag, dan krijgen we de overgang naar ander weer. De dag begint met zonnige perioden en lokaal kan er eerst mist voorkomen, maar in de middag neemt geleidelijk de hoge bewolking toe en zoals het er nu uitziet kan in het westen in de loop van de middag al wat regen vallen en wordt het 18 of 19 graden. In de kustprovincie staat er een matige en aan zee vrij krachtige wind. Donderdag is het rustig, maar wel, ja, het rustige en warme weer is voorbij natuurlijk. Het wordt 14 of 15 graden, trekken buien over het land. Een matige en in de kustgebieden vrij krachtige noordwestenwind maakt het herfstachtige weer compleet. En als u denkt, nou, dan is het afgelopen. Nou, laat ik zeggen, over de vrijdag wisselvallig weer, 15 graden. Aan de kust enkele graden zachter. Ook voor het vooruitzicht naar midden oktober laat het wel wat wisselvallig weer zien. Maar de temperatuur kan een paar graden stijgen. Maar de onzekerheid neemt ook toe.

0: Ronski Beat en Small Town Boy. 2 minuten voor 10:30. We gaan aandacht besteden aan 2 verzoekplaten. Dus het rondje Hollands, dat gaat even aan de kant. Verzoekplaten gaan voor.
1: Ja, inderdaad. En we gaan straks als 2e verzoekplaat voor Ans Zinnige. Marco Schuitmaker en Schaam je voor je tranen niet. Voor iedereen die luistert, voor het team van de Ochtendmix. Voor Karin en Frans, Rob van Gastel, Ali Poelman, iedereen op luisteren. En natuurlijk ook Hans voor zichzelf. Maar we gaan beginnen met het verzoekje van John Doesburg. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van de Ochtendmix, Kenneth Heath en Let's Work Together. Het is weer tijd.

0: Kan jij vals zingen, zeg?
1: Nou, ik zing gewoon heel vrolijk mee. Ik bedoel, heerlijk. Ja, gewoon. Lekker uithalen.
0: Ja, gewoon even meedoen met Marco Schuitmaker en Schaam je voor je tranen niet. Rob, dat waren de twee verzoekjes. We gaan drie Nederlandstalige platen achter elkaar
1: drie
0: zetten.
1: Nederlandstalige platen. Hoogste tijd voor het Rondje Hollands. We gaan straks eindigen met Bonnie Sinclair en Droog je tranen, Pierrot. En dat slaat heel mooi op Schaam je voor je tranen niet. Dan hebben wij in het midden Gerrit Dekzeil. Met Ik ben Gerrit.
0: Stelers
1: de
0: Raaf.
1: Ja, die ga ik ook weer meezingen. Ja. En Leven de man die het bier uitvond. Daar gaan we mee beginnen. Cocktailtrio en Badje 4.
2: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.
3: Leven de man die het bier uitvond. Hip, hip, hip, hip.

0: krijg er helemaal een schorre stem van. Nou, dat was hem, het rondje.
1: Nou, ik krijg helemaal zo'n Giel Montagne gevoel.
0: Ja.
1: Heerlijk, heerlijk.
0: Ja, op losse groeven in Beverwijk.
1: Ja, heerlijk hoor. Nou, Boris Leclerc met Pierrot, ze zien nog een beetje na. Gerrit Dekzijl met Ik ben Gerrit. Kwam oorspronkelijk uit de Chef en Oekel Show, hè, dat hele Barendse vet gebeuren. Cocktailtrio met Badje 4 uit 62.
0: Ja, mogen ze nog bellen voor verzoekplaten?
1: Ze mogen nog bellen voor verzoekplaten. En de taal maakt niet uit. 085 2020 300.
2: Het Regio Nieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en onze medewerkers van de TV Eimond 360... die hebben een rubriek en die heet Aan het werk in de Eimond. En zij spraken een hovenier.
3: Ik ben Sven, ik ben hovenier. Ja.
4: Hoe word je hovenier? Vertel eens.
3: Om hovenier te worden, dan moet je... Ja, sowieso moet je je groene vingers hebben. Je moet een beetje al als klein kind altijd buiten willen zijn. Buiten willen spelen, in de bomen willen klimmen. Maar vooral nadat je naar de middelbare school gaat, ga je naar de hoveniersopleiding. En daar zijn verschillende soorten van hier in Noord-Holland. En daar kan je verschillende niveaus doen. En ook een goede stageplaats zoeken waar je echt het vak ook leert.
4: Waar bestaat het vak uit? Wat zijn vaardigheden die je leert?
3: Je kan eigenlijk grofweg twee kanten op. Of de aanlegkant of de onderhoudskant. En vooral de onderhoudskant trekt mij het meest, omdat ik de planten en de tuin echt zie groeien tot volwassen tuinen. En groot, dat de bomen worden. En met de aanleg, nou, de aanleg dat begint al eigenlijk bij het tekenen. De plannen maken, de wensen opnemen van de mensen. En daarna ga je de tuin leeghalen en opbouwen. En de infra en de planten en waterleiding, elektra. Je moet eigenlijk van alles kunnen. Van zand scheppen tot en met de lampjes installeren. En het houtwerk, de overkappingen, glazen puien.
1: Ja, en als u het programma wilt zien, dan zou ik zeggen, kijk gewoon lekker naar Eimond TV 360 op tv. En daar komt op zeer korte termijn dit interview in beeld.
2: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op eimond360.nl.

0: wordt heel blij van het liedje. Het was namelijk het eerste singeltje wat ze toen de tijd bij Fran Dreesman heeft gekocht op de Breestraat in Beverwijk. Samen met haar vader. Dan hebben we over dit plaatje. Elton John en Kiki Dee. En dat is de titel. Don't Go Breaking My Heart. Wat was jouw eerste singeltje?
1: Ik kan echt geen dag meer wachten. Ja, het is verschrikkelijk. Maar dat was van Tom en Dick. Ik kan echt geen dag meer wachten.
0: Oh ja, ja, dat was het tweede singeltje van mij.
1: Ja, en de B-kant, het was... Ik weet wat verliefd zijn is.
0: Ja, ja, ja.
2: Hoor je in de ochtendmix.
0: We hebben ook regionieuws, ja, Rob, ja, ja, ja, dus vertel.
1: Nou, Where Whiskey Meets Rum Festival. Dat gaat binnenkort plaatsvinden, want op zaterdag 10 oktober...
0: In Velsen, hè?
1: In de Muiden.
0: Oh, in de Muiden.
1: Ja, nou, dat is ons wel toch, ja. Op zaterdag 10 oktober is het zover. Dan vindt de 20e editie van het Whisky en Rum aan Zee Festival plaats in IJmuiden. Wat ooit begon als een kleinschalig festival voor liefhebbers, is inmiddels uitgegroeid tot een geweldige en een gevestigde naam en een van de oudste whiskyfestivals van Nederland. Volgens kenners bovendien een van de gezelligste. Het jubileumfestival, georganiseerd door Slijterij en Wijnhuis Zeewijk, brengt liefhebbers, kenners en importeurs en producenten samen voor een bijzondere ontdekkingstocht door de wereld van whisky, rum en andere premium spirits. Het Leonardo Hotel IJmuiden aan de Seaport Beach wordt deze dag omgetoverd tot een waar festival van vloeibaar goud. Bezoekers kunnen kennis maken met en proeven van meer dan 600 whiskies, rums, bourbons en andere distillaten uit alle delen van de wereld. Als u denkt, ik wil daar alles over horen, dan kan dat. Er worden ook allerlei kennis en verhalen worden er gedeeld. Vindt dus plaats op zaterdag 10 oktober... En als u alles daarover wilt lezen en kaarten wilt bestellen, want dat is wel belangrijk, dan kunt u naar ticketkantoor.nl/shop/whisky-en-rum-aan-zee. Ik herhaal ticketkantoor.nl/shop/whisky-en-rum-aan-zee. Hou jij van rum en whisky?
0: Beide laat ik lekker staan.
1: Ja.
0: En dat geldt voor alle alcoholische dranken. Ik drink namelijk...
1: Oh, jij drinkt helemaal niet?
0: Nee,
1: oh, oh.
0: Ja, ik ben veel te veel op weg en onderweg. Dus daar ga ik me niet aan wagen.
1: Maar voor de mensen die het leuk vinden... Whisky en Rum, het Whisky en Rum Meets Rum Festival... zaterdag 10 oktober, dus ik zeg nog één keer... ticketkantoor.nl/shop/whisky-en-rum-aan-zee.
2: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws... vind je op Eimond360.nl.

0: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.
1: De Ochtendmix is zo weer terug na het nieuws van 11 uur.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldde het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. In de auto of op je werk. Dit is de ochtendmix. 19.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Met deze twee platen zijn we het tweede en laatste gedeelte gestart op maandag 5 oktober 2026 in de ochtendmix. The Shoes uit 1967 met Na Na Na. Gevolgd door een opname van The Golden Earring en Buddy Joe uit 1972. Tweede gedeelte, we hebben het heel druk.
2: We hebben het heel druk, want wie is er jarig? Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen op deze dag? Terug in de tijd met de top 40 naar 50 jaar geleden. En we hebben heel veel verzoekjes. En u kunt blijven bellen met 085 2020 300.
1: Ga ze maar opnoemen, die verzoekjes. 3 stuks in getal.
2: Erik die vraagt een plaat aan voor Judith Koekoek. De 3 J's en Je zit in mijn hoofd. En dat is toevallig ook de nummer 1 van de ochtendmix top 20. Dus dat komt goed uit. Stefan die heeft ook gebeld. Die wil graag Rutger van Barneveld met Zon en Strand. En dat is dan bedoeld voor iedereen die luistert en voor het team van de ochtendmix. En dan hebben we Hans Visser. Die vindt een onwijs lekker nummer, het nummer van de Lincolns, Not Like Me. Bestemd voor iedereen die luistert en het team van de ochtendmix.
3: Het is weer tijd voor een

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: En natuurlijk gaan we eerst al onze luisteraars die vandaag jarig zijn van harte feliciteren met hun verjaardag. Bent u op 5 oktober geboren en namens iedereen van Eiwond 360 van harte gefeliciteerd en maken weer 365 mooie dagen van. Als we kijken naar welke artiest of bekende persoon is jarig, dan komen we bij Kim Pieters, Nederlandse actrice. Die wordt vandaag 47 jaar. En de Nederlandse kok Vincent van Essen. Die mag vandaag 47 kaarsjes uitblazen. Vrouwtje Jansen, Nederlands presentatrice, actrice en ex-turnster. Die ziet vandaag Sarah, want zij wordt 50 jaar. En Sophie Hillebrand, Nederlandse televisie- en radiopresentatrice en actrice. Die wordt vandaag 51. De Nederlandse ruimtevader André Kuipers, die wordt 68 jaar. En Brian Johnson, de zanger van de Australische hard rock band AC/DC, die wordt vandaag 79. Die zal wel wat minder hard rocken. Dan hebben wij Bob Geldof, de Ierse zanger, filantroop en liedjeschrijver. Bereikt ook een prachtige mooie leeftijd. Die wordt vandaag 75 jaar.

0: This is the World Calling. Waar kennen we Bob Geldof ook alweer van?
1: Live Aid, hè?
0: Ja, zeker. Ja.
1: En onder andere We Are The World.
0: Klopt, ja, van alles. Nou, alles wat. Met een geweldig optreden van Queen in de tijd.
1: Ja. 75 jaar alweer.
0: Ja, Wembley, hè?
1: Ja.
0: Alle jaren, Jobbon, nogmaals van harte gefeliciteerd. Ik wil met jou even terug in de tijd. We gaan naar 1976. Jij hebt de Nederlandse top 40, de papieren versie althans, in je handen. Nou, vertel.
1: Nou, 2 oktober 1976, die heb ik in mijn handen. De nummer 1, al wekenlang. Dancing Queen van ABBA, dat konden we natuurlijk verwachten. Maar van 4 naar 2 steeg Johnny Wojklin met In Zaire. En we hadden van 6 naar nummer 3, My Love van Rosie en Andres. Nou, dat vond ik voor Rosie en Andres best wel een hoge... klassering, hè, nummer 3. Maar wij kijken altijd bij de ochtendmix naar de nieuwe binnenkomers. En dat zijn er niet veel deze week. Het zijn er 4. Maar gelukkig hebben we 4 keer de top 40. Dus dat komt dan heel mooi uit. Hoogste binnenkomer is op nummer 20. Wild Jerry en Play That Funky Music.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En vandaag is het 5 oktober, dus die datum ga ik niet meer noemen. Alleen de jaartallen. Hoewel, wij vieren vandaag de feestdag van de heilige Placidus. Dat u het maar even weet. Het volksgeloof liet hem de volgende waarschuwing uitspreken. Vergeet niet te bidden op Sint Placid. Of het zal regenen dat het giet. 1908. Op de Balkan roept koning Ferdinand I de onafhankelijkheid uit van Bulgarije. Het land was tot op dat moment deel van Turkije. In 1910, in Portugal dwingen rebellen koning Manuel II te vluchten en stichtte de Republiek Portugal. 1951, de Nederlandse televisie is voor de tweede keer in de lucht. En dit keer verzorgt de AVRO de uitzendavond. De omroep brengt onder meer een actualiteitenrubriek, een documentaire over de Hoge Veluwe, een schimmenspel van cabaretier Giel de Boer en een praatje van artsdirecteur Portilje. En Nettie Rozenveld, die is de omroepster. Dan gaan we naar 1957. Pension Hommeles is voor het eerst op tv. De teksten zijn van Annie M.G. Schmid en Wim Ibo. En Cor Le Maire schreef de muziek. In 1965 drukt Chuck Lindster zich 6006 keer op. Ook heel belangrijk nieuws. Dan hebben we 1969... Deel 1 van de avonturenserie Floris is op tv. Het verhaal gaat over Floris van Rosemond, die samen met de Indiase fakir Sindala de strijd aangaat tegen de hertog Karel van Gelderen. In de hoofdrollen zien we onder andere Rutger Hauer als Floris, Jos Bergman als Sindala en Maarten van Rossum als Hans Kuleman. Ik denk eerder andersom. De regie is in handen van Paul Verhoeven. En bij de Tros zien we in 1973 voor het eerst Renje Rot op televisie. 113 afleveringen en het programma zal blijven bestaan tot 1983. Gepresenteerd door Martin Broosjes met de bekende kreet Renje Rot. Dan hebben we 1974. De KRO brengt deel 1 van de serie Q&Q op televisie. 13 weken lang volgen 4 miljoen kinderen de avonturen van Q&Q. 1978, met ingang van 5 oktober 1978, speelt Tom Mulder het nieuwe spel 50 pop of een envelop in Boter, Klaas en Prijzen, dat iedere donderdagmiddag tussen 12 en 2 bij de Tros op Hilversum 3 werd uitgezonden. En 1978, we blijven nog even in de tv-wereld. Wie betaalt de Veerman verschijnt op tv de eerste aflevering en het werd een hit. En ook de reisjes naar Kreta, die worden door de serie gestimuleerd. 1983, Lech Walesa, de leider van de verboden Poolse vakbond Solidariteit, wint de Nobelprijs voor de vrede. 1990, bij de NCRV is de eerste aflevering van De Stoel te zien. In dit programma bezoekt Rick Velderhof excentrieke landgenoten. 1996, de Belgische politie is met behulp van deskundigen in een verlaten mijnschacht een grote zoekactie begonnen naar één of meer vermiste kinderen. De mijnschacht ligt in de Waalse plaats Jumet, vlakbij de woning waar eind augustus de stoffelijke overschotten werden gevonden van de twee ontvoerde meisjes Anne en Eefje. De hoofdverdachte in de zaak, Marc Dutroux, is naar Jumet overgebracht om aanwijzingen te geven. 1997, laatste optreden van John Denver in Corpus Christi, Texas. Een lokaal tv-station maakte er een paar opnamen. Dan gaan we naar 5 oktober 1985. En dan komen we bij een plaat die op dat moment nummer 1 stond in de top 40. I Got You Babe van UB40 en Chrissy Hynde.

0: ochtendmix.
1: Voor de 43ste keer werd zondag 4 oktober in Heemskerk de Makettenloop georganiseerd. In die 43 jaar lijkt de Makettenloop alleen maar aan populariteit te winnen. U hoort een documentaire.
2: Welkom bij IJmond Leeft, een nieuwe uitzending. En waar staan we? We staan in Heemskerk bij de Makettenloop. En naast mij staat...
3: Ja, goedemorgen. U staat bij Erwin de Wit van Tatenstiel Makettenloop. De 43ste editie alweer. En we hebben niet normaal veel jeugd, kinderen. Ik denk 770 kinderen hebben zich ingeschreven. En 300 nog na-inschrijvingen. Dus we zitten op 1000 kinderen. En ik vind het grandioos, omdat ik het al 10 jaar doe. En het is gewoon kippenvel moment, gewoon met de kinderen. Het is zo'n prachtig mooi evenement. Die gewoon eigenlijk elk jaar zou moeten plaatsvinden.
2: En, maar het is toch elk jaar?
3: Ja, het is elk jaar, gelukkig wel. Maar dat komt ook door de sponsoren. We hebben natuurlijk heel veel sponsoren.
2: En heel veel vrijwilligers.
3: En vrijwilligers, ja, want zonder vrijwilligers kan je helemaal niks. En de gemeente Heemskerk doet er ook aan mee. En dat vind ik wel prachtig.
2: En jij praat het elk jaar aan elkaar?
3: Ja, nou, ik probeer gewoon, het is eigenlijk ontstaan. 10 jaar geleden of zo. Toen is de speaker overleden, die man. En toen hadden ze mij gevraagd, want ze hadden niemand anders. Nou, en toen heb ik het gewoon op me genomen. En doe ik nou al 10 jaar.
1: Ja, en als u denkt, wat een interessante informatie. Ik wil daar alles over lezen of ik wil het filmpje ook zien. Dan raad ik u aan om te gaan naar IJmond360.nl, onze website. Want daar staat alles op, ook de agenda bijvoorbeeld, wat u vandaag, morgen enzovoort enzovoorts allemaal in de IJmond kunt doen.
4: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op IJmond360.nl.

0: beste is van toen en nu. In de ochtendmix.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360.

0: Something High and Low. Daarvoor hadden we nog Duran Duran, A View to a Kill. Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymes. Gaf ons mooi even de tijd om het weekend te bespreken met elkaar. En Ruud te verwelkomen, want die gaat zo direct eindeloos Eimond presenteren. Ja, in plaats van...
1: In plaats van Pim Geurts.
0: Ja, ja, die hebben een vrije dag vandaag.
1: Met Ellie.
0: Met Ellie?
1: Ellie komt ook niet.
0: Nee, Ellie. Wie is Ellie?
1: Ellie is toch van oud, ouder?
0: Nee, is Els.
1: Oh, is Els. Oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat bedoel ik
0: wie
1: ook.
0: Wie is Ellie?
1: Ellie.
0: Ja, wie is Ellie?
1: Ik weet niet wie Ellie is.
0: Ja, jij hebt het over Ellie. Ik denk nou... Dat
1: Ellie en Rickert, zeiler vaart.
0: Oh, die van de kauwgomballenboom.
1: Juist, ja, ja, ja, ben okay. Groot fan van.
0: Ja. We gaan plaats maken dus voor Eindeloos Eimond. Morgen weer een nieuwe aflevering.
1: Met jou en Rina Haver.
0: Ja.
1: En niet schrikken als u straks de sirenes hoort. Want het is 5 oktober. En dan om 12 uur dan is er weer zo'n test. Dan gaat alles weer loeien en bloeien.
0: Oké, okay. Bedankt voor deze info.
1: Nou ja, ik bedoel, het is toch wel informatie. Ja, ja, ik moest even denken van, aha, dat hoor je tegenwoordig niet meer zo vaak. Maar ik zeg toch wel heel vaak, aha.
0: Ja, oké. Okay. Hoe is het trouwens met het roken?
1: Gaat goed, 1 dag.
0: 1 dag gestopt?
1: 1 dag gestopt,
0: ja. We gaan het elke dag aan je vragen.
1: Oh.
0: Kijken hoe lang je het gaat volhouden. Het is toch stoptober?
1: Het is stoptober, ja, jawel, jawel, jawel.
0: Heel veel mensen die doen met je mee, hè?
1: Ja, ik had pleisters en snoepjes ja. En ik zag allemaal wat de bijverschijnselen waren. Mm-hmm. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe het ja. zo wel.
0: Ik heb al €13 aan de kant gelegd voor een doos gebak.
1: Heerlijk. Dus, dat is de weddenschap. Ja, ja, dus ja, ik weet het.
0: Okay. Hey, tot zover deze ochtendmix op maandag 5 oktober 2016.
1: Heel veel plezier bij Eindeloos Eimond en Ruud Jansen. En ik kijk eventjes naar hem, hij knikt ja of nee. Zitten alle vaste maandag onderdelen daarin of heb je gewoon... gewoon lekker Eindeloos Eimond met van alles en nog wat. Gewoon eindeloos.
0: Vol met nieuws.
1: Vol met nieuws.
0: Vol met nieuws, ja. Oké, hey, de mars.
1: Ja, tot ziens.

0: 511-965 of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06-511-78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

ik weet het. Er zijn mensen die nu een andere opening verwachten. Zo van, hallo mensen, we gaan beginnen. Maar dat doe ik vandaag niet. Nee, nee. Pim is eventjes afwezig, dus dat ik het overneem vandaag nemen. Zo gaat dat bij, zo gaat het bij M163. Neem het gewoon over. En gaan we gewoon lekker een leuke eindeloos Eimond maken. Met het regionieuws straks om half één. Ik heb ook nog een leuke, wat Pim altijd zegt, een drieluik. En ik heb nog een paar mooie tracks uitgekozen van het album Rubber Soul. Maar dat zal Pim niet erg vinden. Straks natuurlijk om 1:30, 1:30 het regio nieuws. En voor de rest hebben we gewoon veel lekkere muziek. Van alles wat uit alle decennia, hard, zacht, oud, nieuw.

We gaan beginnen met een nieuwe single van Raccoon. En dat vind ik nog altijd een heerlijke band. Ik vind het jammer dat hij weer in het Nederlands zingt. Ik vind hem eigenlijk in het Engels vind ik hem beter. Maar oké, dat is mijn mening. Daar mag iedereen over denken hoe hij wil. In ieder geval, we gaan hem wel draaien. De nieuwe van Raccoon. En

Dicht bij het vuur. Mooi liedje trouwens. Mooi tekst. Ja, ik ben zo'n beetje toch een beetje... Hè? Nou, laat me zitten verder. In ieder geval mooi liedje van Raccoon. Nieuwe single. En nummer dat is weer dat. Dicht bij het vuur. En dat is dan weer lekker warm. Dat dan ook nog weer. En dan zit je dicht bij het vuur. En dan zie je iemand lopen. En dan denk je van, nou, daar gaat ze. Ja, nou, lekker. En dan gaat ze. En dan denk je van, zou ze heen gaan? Nou, dat weet niemand. Maar dat maakt ook niet uit. Hij zegt, daar gaat ze. En waar ze heen gaat, dat weet niemand. Maar het is ook niet belangrijk als ze maar gaat. Toch? Zo is dat. Oké. Okay. Clouseau.

Nou, daar gaat ze dan. Doei. Tot ziens, hè. Volgende keer. Ja, leuk dat je er was. Helemaal gezellig. Minnie Riperton, kent u er nog, dames en heren? Dat is een zangeres die al een tijdje niet meer onder ons is. Maar die dame die had een zeer groot bereik in haar stem. Die kon zelfs het zogenaamde fluitregister hanteren. En dat is heel erg hoog. Dat kan bijna niemand. Maar zij kon het. En dat klinkt best wel mooi. En ik heb een liedje van haar. Dat heet Le Fleur. Op zijn Frans. Of ze ook Frans zingt, weet ik niet. Maar in ieder geval het Minnie Riperton en Le Fleur.

Ja, het was in dit nummer niet zo te horen, dat fluitje, maar ze kan het wel. Ze kon het wel, want ze leeft niet meer, lang niet meer trouwens. Minnie Riperton en Le Fleur, zo heette dit prachtige liedje. We gaan even wat steviger, want u weet het, we kunnen van alles in dit programma. Lekkere muziek, stevige muziek, zachte muziek, Franse muziek, Engelse muziek, Nederlandse muziek. Alles op een drop en dan. Straks hebben we natuurlijk ook het regionieuws. Deze keer ook weer verzorgd door Angela Janssen. En dat komt allemaal helemaal goed. Nu Aerosmith. Prachtig nummer van Steven Tyler en zijn band. Nummer is getiteld I Don't Wanna Miss A Thing. Oftewel, ik wil niks missen. Nou, ik ook niet.

I don't want to miss a thing, oftewel ik wil niets missen. Nou, dat moet je ook niet. En dan moet je ook lekker naar Eimond 360 blijven luisteren. Want dan mis je niks en dan hoor je de hele dag lekkere muziek en nieuws en alle actualiteit. En dat is altijd leuk, want radio is nog steeds het meest snelle actuele medium wat er is. Dus blijf lekker luisteren en dan hoor je van alles vandaag. Ouder is er niet straks, helaas, want ik zei het al, Pim is er niet. Dus de vaste luisteraars van Pim moeten misschien even wennen. Het is wat rustiger allemaal en maar dat is niet erg hoor. Nee, maar Pim is er donderdag weer en dan hoor je hem weer terug. Dus vandaag doe ik het eventjes en ik ga door met een mooi liedje uit het vaderlandse hitwezen, oftewel het vaderlandse hitgeschiedenis, moet ik zeggen. Een dame die eigenlijk op heel veel platen te horen is, waarschijnlijk wel meer platen in de top 40 heeft gehad dan wie ook. Ja, dat is echt zo. Want alleen niet onder haar naam, dat is het ene punt. Maar ze heeft wel op heel veel platen, heel veel platen meegezongen. Als achtergrondzangeres. En dan heb ik het over Jodie Piper. En ze heeft in de jaren 70 één keer een hele leuke hit gehad. En die gaan we nu weer eens even beluisteren.

0: 100 jaar, oftewel, nou, dat is zo oud is het niet. Ze leeft nog steeds trouwens, volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. Dat was Jodie Piper. En met haar hit uit de 70er jaren. Ook weer meer dan 50 jaar oud. En het nummer dat heette 100 Years. En dat kwam ook weer uit die fantastische overzichtserie. Er zijn een heleboel platen, zijn dat. Een heleboel LP's ook vooral. The Golden Years of Dutch Pop Music. En dat is een fantastische serie. Als je de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek wil weten, nou, dan moet je eigenlijk die 25 LP's kopen. Het zijn er geloof ik meer dan 25. Moet je wel even sparen. Dat dan weer wel. Ja, eens even kijken. Ik moet mij aan mijn verplichtingen gaan houden, dames en heren. Want het is 1:30. Dus...
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Ja... Helemaal hoor. Wij gaan u het regionieuws helemaal vertellen. Toen de Beverwijkse Amanda 's nachts wakker werd van een hoop herrie op straat, dacht ze er eerst niet veel van. Maar toen ze de volgende ochtend naar buiten keek, kon ze haar ogen nauwelijks geloven. De kanta van haar broer Steven, of Steffen, was verdwenen. Het geluid dat Amanda die nacht had gehoord, blijkt achteraf verband te houden met de diefstal. Rond een uur of 4:30 in de ochtend hoorden ze een kanta een paar rondjes door de straat rijden. En pas de volgende morgen kwam de schrik. Het voertuig van haar broer stond niet meer voor de deur. Voor haar broer is het nog erger. De kanta is zijn enige manier van transport. En de gestolen kanta is grijs, heeft rode lijnen rond de wielen. En het voertuig heeft smoky raamtinten en verschillende... Bike Life stickers. En daarnaast heeft de Kanta een zwarte motorkap, een zwarte onderkant en een zwarte achterdeur. De familie hoopt dat iemand het voertuig herkent of informatie heeft die kan leiden bij het terugvinden ervan. Er is een beloning van €2000 uitgeloofd voor degene die de Kanta terugvindt. Juist. De brandweer is afgelopen zaterdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand in wooncomplex Schelphoek aan de Bullerlaan in Beverwijk. Omwonenden hoorden een brandalarm afgaan en schakelden daarop de hulpdiensten in. Omdat er niet direct contact kon worden gemaakt met de bewoner, heeft de brandweer de deur van de woning geforceerd. En eenmaal binnen bleek dat er een pannetje op het vuur stond. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld en de woning vervolgens geventileerd. En door het snelle optreden bleef de schade voor zover bekend beperkt. De zorgen over het gebruik van sociale media onder jongeren nemen toe. Gemeente Beverwijk heeft het DALI College gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van sociale media op jongeren. Ondertussen signaleren jongerenwerkers in de Eimond dat online en offline gedrag steeds moeilijker van elkaar te scheiden zijn. Jongeren gebruiken dagelijks platforms als TikTok, Snapchat en Instagram. Uit gesprekken blijkt dat sociale media soms voor onveilige situaties zorgen. En zo vertellen de jongeren dat ze online worden uitgedaagd en dat beelden van bijvoorbeeld vechtpartijen worden gefilmd en doorgestuurd. Volgens Alfa Singa, jongerenwerker bij Welzijn Beverwijk, is de invloed van sociale media op jongeren groot. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de leefwereld van jongeren, zegt Singa. De online en offline leefwereld zijn helemaal met elkaar verweven. En volgens de jongerenwerkers zijn jongeren online actief, maar brengen ze de contacten vervolgens ook mee naar school en de straat. Ondertussen is in opdracht van de gemeente Beverwijk een onderzoek gaande naar de invloeden van sociale media. Uit gesprekken met scholen en cijfers over de gezondheid van jongeren blijkt dat er zorgen zijn over de invloed van sociale media op hun gezondheid en op hun veiligheid. En daarom wil de gemeente vooral van jongeren zelf horen wat zij online meemaken en belangrijk vinden. Zo schrijft de gemeente in een bericht. Scholieren van het DALI College voeren de komende weken het onderzoek uit. Tijdens de landelijke actieweek tegen dakloosheid van 5 tot met 10 oktober... stellen dakloze mensen hun organisaties in het hele land één vraag. Hoe lang zou jij kunnen wachten op een huis? De acties lopen vooruit op een debat over dakloosheid in de Tweede Kamer op 11 november... en het woonprotest in Amsterdam op 10 oktober. Werelddakloze Mensendag van Groningen tot Eindhoven en van Den Haag tot Apeldoorn. In 20 steden voeren organisaties van 5 tot en met 10 oktober actie onder de gezamenlijke oproep niet wachten, maar wonen. De vorm verschilt per stad. Een huiskamer zonder dak op een plein, een wachtkamer, een stadswandeling, een tentoonstelling, maar vooral staat diezelfde wekker waarop bezoekers hun antwoord kunnen achterlaten op de vraag hoe lang zij zouden kunnen wachten op een huis. Die antwoorden gaan in november mee naar de Tweede Kamer, samen met de petitie. En tot zover het regionieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Ja, en dat weerbericht. Nou, als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik een paar wolkjes. Ik zie een mooi blauw hemeltje. En het weerbericht is van weerman Rico Schreuder. Hij is weer terug. En als u het uitgebreid wilt nalezen, regioweerwordpress.com. Tot en met woensdag is er sprake van nazomerweer met veel zon en hoge temperaturen van 19 tot 22 graden. En vanaf woensdagavond neemt de wisselvalligheid toe. En de dagen daarna is het met 14 tot 16 graden duidelijk minder warm. Op deze maandag is het droog en schijnt de zon flink. Wel kan het eerste uur grijs zijn door nevel en mist. Er staat maar weinig wind en het wordt ongeveer 21 graden. Ook morgen zal de zon schijnen en is het droog. Opnieuw kan het de eerste uren grijs zijn. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Woensdag is het nog lange tijd droog en vrij zonnig, maar in de middag verschijnen wel steeds meer wolken. In de avond komt het dan tot buien. Met 19 tot 22 graden is het nog steeds warm voor begin oktober. En tot zover dan de actualiteit, oftewel het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

Ja, dat is een bandje uit Arnhem vandaan. En dat bandje dat heette Moon. En dat is zo'n bandje waar onder andere ook Herman Brood in gespeeld heeft, nadat hij bij QB weg is gegaan. Een aardig liedje, ook weer uit die serie van The Golden History, The Golden Years of Dutch Pop Music. En dit liedje dat heette I've Been Drinking Too Much Beer. Jawel. Nou, wat denk je dan? Lekker bier drinken. Nou, ik vind het niet verkeerd hoor. Maar niet te veel. Nee, je moet nooit te veel drinken. Dat is niet goed. Goed, we gaan eventjes naar afgelopen vrijdag, dames en heren. Want afgelopen vrijdag was natuurlijk voor Beatles fans de grote dag dat de remix uitkwam. De super deluxe versie van Rubber Soul. Nou, die super deluxe versie die is heel uitgebreid. Ik heb hem niet. Maar online is hij wel terug te vinden en ik ga u er nu iets uit laten horen. En dat doen we in de vorm van een drieluikje, want dat doet Pim ook altijd. Dus er komen drie leuke fragmenten. Eerst eventjes een hoe heet dat nou eigenlijk? Een outtake en daarna het echte nummer.

Nou, dat was even een soort drieluikje, zou ik maar zeggen. Met drie prachtige tracks van dat heruitgegeven album Rubber Soul van de Beatles. Speciaal voor alle Beatles-fans onder ons. En achter en volgens hoort u de songwriters-version van Daytripper. John en Paul die met een akoestisch gitaar proberen om het nummer in elkaar te zetten. En daarna natuurlijk de echte versie. Dan denkt u natuurlijk van, hey, Daytripper stond toch niet op dat album? Ja, nu wel. Want als je de eenvoudigste versie koopt, de dubbel LP, dan zit er bij een soort rarities LP bij. En daar staan Daytripper en We Can Work It Out dan wel op. Dus ja, dan heb je ze er gewoon bij. In de goede mixen, dan ook nog een keer. Goed, dat dus gezegd hebben we. Daarna kregen we een klein stukje In My Life. En het leuke ging dus hier, het ging hier om dat orgelsolootje. Dat is later verdwenen en dat is later vervangen door een prachtige, door George Martin gespeelde barokachtige pianosolo op halve snelheid opgenomen. En daarna versneld zodat het net als een soort klaversymbooltje klinkt. Maar goed, dat was In My Life en daarna hoort u nog een prachtige, de prachtige nieuwe mix van het nummer You Won't See Me. En ook dat nummer is een openbaring. Want je hoort nou als je goed met een koptelefoon, met name een koptelefoon op luistert, hoor je heel erg goed hoe fantastisch een bassist die Paul McCartney was. Een hele inventieve baspartij die erop zit. Echt heel mooi. Goed, nou, genoeg Beatles. We gaan verder met Tom Waits. Ja, dat is ook wel eens leuk. Tom Waits, ja, bestaat hij nog? Ja. I hope that I don't fall in love with you. Nou, lekker dan. Tom Waits.

Ja, heerlijk, hè? Tom Waits. Helemaal lekker. En dat nummer was hij. I hope I won't fall in love with you. En we gaan zo langzamerhand richting het NOS Journaal. En wat is meer zei...

0: regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: Dat had ik willen uitleggen. Pim is een dagje niet. Is die donderdag weer. En mijn naam is Rick Jansen. En ik neem het van hem over vandaag. En dat wij even doen vandaag. We hebben het regio nieuws straks nog om 2:30. En we gaan ook natuurlijk nog wat lekkere muziek voor u draaien. Van alles wat. En als u het mij toestaat, dan gaan wij ook nog even wat lachen. Want een beetje lachen, dat is natuurlijk ook wel eens goed. In deze treurige tijden. Ja, in deze treurige tijden. Nou, oké, stel je niet zo aan. We gaan gewoon even lekker lachen, want ik heb nog wat leuks klaarstaan. En dat is een hele leuke, dat is een hele oude. Maar hij blijft gewoon zo verschrikkelijk leuk. Dat ik ga hem u toch nog een keertje laten horen. Luister en huiver en leg je zakdoek vast klaar.
1: Hi. Ja jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12

0: 12,5 jaar bij de Inkraut, weet je. 12,5 jaar on the scene, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, wam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk weer in de cigarette style, weet je wel. Haartjes meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Love, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Wam, weet je. Goed is dat, hè? Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune, joh. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen wam zo de commune, weet je. En dat is zo goed, joh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even de sterke uitzoeken, weet je wel. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Die grap, die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal van naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van Tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij... Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgom. Goed is die, hè? Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overmaat bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgom, weet je wel? En dan zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja, joh, joy reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag outgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je wel. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap weer, hè. Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel. Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geven ze allemaal zijn ouderwets koffiemoletje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. En dan zeg ik, jongens, kijk eens, leuk ouderwets koffiemodertje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we wel. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen kon Frits van der Water, die kon bij me. En, Frits is van ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellenblazen even bij me. Nou, ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hartstikke idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op het draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Kom Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen? Weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè? Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja, Bram, daar schiet ik niks mee op. Wat moet je horen? Annie Verzijt, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou, dan moet je Annie omturnen.
1: Ja, ze gaat er toch een hele tijd leuk door. Maar het duurt zo'n 10 minuten, dus dat is erg lang. Maar hij blijft leuk. Bram in de commune van Paul van Vliet blijft een fantastisch verhaal. Over de hippie. Over het hippiewezen. Een tijdje geleden hadden wij bij een voormalig radiostation hadden wij altijd een leuk programma. Dat heette de Kennemer Muziekfabriek. En ik heb toevallig al die bestanden daarvan heb ik nog. En allemaal dankzij Ab Jenema gekregen al die spullen. En daar zitten dan verdomd leuke dingen bij. En ik denk, ik ga weer eens wat opdiepen uit die archieven van dat programma. En ik heb een bandje dat een Ierse folkgroep. Nee, niet Dockside deze keer. Een andere groep, namelijk Bangers en Mash. Crooked John. Oh, wacht even.

Ja, dat is een ontzettend grote map met allemaal muziek uit de Kermeland, zeg maar, de Eimond Kermeland. Met hele historische, leuke opnames. En ik ben voorgenomen om af en toe maar weer eens, als ik de beurt heb, om gewoon af en toe weer eens wat uit dat archief te laten horen. Want het is zo ontzettend leuk. Er zitten zulke leuke dingen in uit de historie van de Eimondse of de Kermelandse popmuziek. Dus vandaar. Zo, kikkertje. We gaan door met een nieuwe plaat. En even kijken hoor, want dan moet ik even zoeken. Ja, die heb ik hier. Never Been is de titel van het liedje. En de zangeres die het zingt, die heet, even kijken, Agnes O'Bell. En het is een echte zangeres. Ik heb de informatie opgezocht. En het is een Amerikaanse zangeres, dus

heel aparte muziek. En best mooi om naar te luisteren. Gewoon, het is weer wat anders. Een heel apart sfeertje heeft deze dame. Zei ik nou dat ze uit Amerika komt? Nee, helemaal niet, joh. Ben je gek? Komt ze helemaal niet vandaan. Ze belde al van, hey, hoor eens even, ik kom daar niet vandaan. Oké, nou. Ze is geboren op 28 oktober 1980. Ze is dus 45 jaar oud, moet deze maand 46. En ze is, ze komt uit, ja, het plaatsje heet Kentofte, als ik het goed uitspreek, in Denemarken, om precies te zijn. Haar ouders, dat is, ja, er staat ouders en dan staat er alleen de moeder achter, Katja Obel. Vader wordt niet vermeld. En ze heeft ook nog een, ze heeft ook nog een broer. En ze heeft ook nog een partner. Nou, en haar laatste album, en daar kwam dit liedje vanaf, dat is getiteld The Meaning of Flowers. Dus als u het mooie muziek vindt, zoek het op. Agnes Obel. Zo heet zij, deze dame. Een andere manier, we gaan weer even terug naar het verleden. En dit is een heel aparte man, een fantastische man dit. Dr. John. Jan Doetjes was in de tijd een groot fan van hem, weet ik nog. Nou, dan draaien wij Dr. John.

Ja, lekker toch? Heerlijk. Even horen dit fantastische werk van Dr. John. Vroeger heette hij Dr. John de Night Tripper, maar later heeft hij dat Night Tripper eraf gelaten. En bleef uiteindelijk alleen Dr. John over. Terug naar die prachtige serie, The Golden Years of Dutch Pop Music, waar ik nog een grote fan van ben. BZN van... Sorry. BZN van voor de grote doorbraak, zeg maar. Van voor Annie Schilder, toen ze nog een rockband waren. En dit heette Bad, Bad Woman.

0: Ja, nog van voor de periode dat Jan Keijzer van achter de drums naar voren ging en de zanger werd. Samen met Annie Schilder in het begin. En daarna natuurlijk ook nog met... schiet die naam weer schiet zomaar weg. Goed, maakt allemaal niet uit. In ieder geval, dit was van voor die tijd. En dit nummer dat heette The Bad Bad Woman. En de band heeft nog wel later geopereerd onder de naam BZN66. En toen speelde ze deze muziek naast de grote BZN, zal ik maar zeggen. Goed, het is tijd voor het nieuws. Ben al te laat. Poei. Schandalig.
1: Het regionieuws hoor je in eindeloos Eimond.
0: Maar dat mag de pret niet drukken. We zijn er even goed. En ik ga het u even goed allemaal weer vertellen. Toen de Beverwijkse Amanda 's nachts wakker werd van een hoop herrie op straat, dacht ze er eerst niet veel van. Maar toen ze de volgende ochtend naar buiten keek, kon ze haar ogen nauwelijks geloven. De kanta van haar broer Steffen was verdwenen. Het geluid dat Amanda die nacht had gehoord blijkt achteraf verband te houden met de diefstal. Rond een uur of 4:30 in de ochtend hoorden ze een kanta een paar rondjes door de straat rijden. En pas de volgende ochtend kwam de schrik. Het voertuig van haar broer stond niet meer voor de deur. Voor haar broer is het nog veel erger, want de kanta is zijn enige manier van transport. De gestolen kanta is grijs en heeft rode lijnen rond de wielen. Het voertuig heeft smoky raamtinten en verschillende Bike Life stickers. Daarnaast heeft de kanta een zwarte motorkap, een zwarte onderkant en een zwarte achterdeur. En de familie hoopt dat iemand het voertuig herkent of informatie heeft die kan helpen bij het terugvinden ervan. Er is een beloning van €2000 uitgeloofd voor degene die de kanta terugvindt. Zo. Dus kijk vooral uit. Of hij al gevonden is, weet ik niet. Maar kijk er maar uit in ieder geval. De brandweer is afgelopen zaterdag uitgerukt voor een woningbrand in wooncomplex Schelphoek aan de Budelaan in Beverwijk. Omwonenden hoorden een brandalarm afgaan en schakelden daarop de hulpdiensten in. Omdat er niet direct contact wordt gemaakt met de bewoner, heeft de brandweer de deur van de woning geforceerd. Eenmaal binnen bleek dat er een pannetje op het vuur stond. En de brandweer heeft de situatie veiliggesteld en de woning vervolgens geventileerd. Door het snelle optreden bleef de schade voor zover bekend. Beperkt. Bleef de schade tot zover bekend beperkt. Zo was het. Zo moet ik het zeggen. De zorgen over het gebruik van sociale media onder jongeren neemt toe. De gemeente Beverwijk heeft het Dali College gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van sociale media op jongeren. Ondertussen signaleren jongerenwerkers in de Eimond dat online en offline gedrag steeds moeilijker van elkaar te scheiden zijn. Jongeren gebruiken dagelijks platforms als TikTok, Snapchat en Instagram. Uit gesprekken blijkt dat sociale media soms ook voor onveilige situaties zorgen. Zo vertellen jongeren dat ze online worden uitgedaagd en dat beelden van bijvoorbeeld vechtpartijen worden gefilmd en doorgestuurd. Volgens Alfa Singa, jongerenmerker bij Welzijn Beverwijk, is de invloed van sociale media op jongeren groot. Misschien wel te groot. Het is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de leefwereld van jongeren, zegt Singa. De online en offline leefwereld zijn dermate met elkaar verweven. Volgens de jongerenwerker zijn jongeren online actief, maar brengen ze die contacten vervolgens ook mee naar school en de straat. Ondertussen is in opdracht van de gemeente Beverwijk een onderzoek gaande naar de invloeden van sociale media. Uit gesprekken met scholen en cijfers over de gezondheid van jongeren blijkt dat er zorgen zijn over de invloed van sociale media op hun gezondheid en veiligheid. En daarom wil de gemeente vooral van jongeren zelf horen wat zij online meemaken en belangrijk vinden, zo schrijft de gemeente in een bericht. Scholieren van het Dali College voeren de komende weken het onderzoek uit. Tijdens de landelijke actieweek tegen dakloosheid van 5 tot 10 oktober stellen dakloze mensen en hun organisaties in het hele land één vraag. Hoe lang zou jij kunnen wachten op een huis? De acties lopen vooruit op een debat over dakloosheid in de Tweede Kamer op 11 november... en het woonprotest in Amsterdam op 10 oktober. Werelddakloze Mensendag van Groningen tot Eindhoven en van Den Haag tot Apeldoorn. In 20 steden voeren ze organisaties van 5 tot 10 oktober actie onder de gezamenlijke oproep. Niet wachten, maar wonen. De vorm verschilt van per stad. En een huiskamer zonder dak op een plein, een wachtkamer, een stadswandeling, tentoonstelling, maar overal staat dezelfde wekker waarop bezoekers hun antwoord achterlaten op de vraag hoe lang zij zouden kunnen wachten op een huis. De antwoorden gaan in november mee naar de Tweede Kamer samen met de petitie. En tot zover de berichten.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Ja, en het weerbericht is wederom van Rico Schreuder. En dat is dus het regio weerbericht. En u kunt het helemaal nalezen, het uitgebreide bericht, op regioweer.wordpress.com. Tot en met woensdag is er sprake van nazomerweer. Met veel zon en hoge temperaturen van 19 tot 22 graden. Vanaf woensdagavond neemt de wisselvalligheid toe. En de dagen daarna is het met 14 tot 16 graden duidelijk minder warm. Op deze maandag is het droog en schijnt de zon flink. Wel kan het de eerste uren grijs zijn door nevel en mist. Er staat maar weinig wind en het wordt ongeveer 21 graden. Ook morgen zal de zon ook flink schijnen en is het droog. Opnieuw kan het de eerste uren grijs zijn en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Woensdag is het nog lange tijd droog en vrij zonnig. Maar in de middag verschijnen wel steeds meer wolken en in de avond komt er dan tot buien. Met 19 tot 22 graden is het nog steeds warm voor begin oktober. Tot zover nieuws en weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Ja, dan zou er een plaat moeten komen. En die plaat, die komt wel hoor. Jawel, dat komt echt. Reken er maar op dat die komt. Goed, ik heb hier Long Tall Ernie en de Shakers. Jawel, lekker oud.

Shakers hadden we het eerste uur had ik de band Moon. Met dat liedje van Drinking Too Much Beer. En Long Trolley is daaruit voortgekomen. Moon was een band die niet zo erg veel succes had in die tijd. En op een gegeven moment werd besloten dat ze op de oude rock'n'roll tour gingen. En toen werd het Long Trolley en de Shakers. Bekende persoon die daarin speelt. Kom nou zeg. Bekende persoon die daarin speelt is Jan Rietman. En die is tegenwoordig radio disjockey. Dus weten dat ook weer. Goed, we gaan. Het is ook genoeg bekend dat het 50 jaar geleden is. Dat Stevie Wonder uitkwam met zijn fantastische album Songs in the Key of Life. Dubbel album met fantastische muziek erop. Hoogtepunt in dat jaar, zeker weten. En omdat het 50 jaar geleden is, is er nu een EP'tje verschenen. En dat EP'tje dat heet ook Songs in the Key of Life. De EP. En dat wil zeggen dat er staan 4 nummers op. En dat zijn nummers die in de tijd afgevallen zijn. Dus dat zijn liedjes die eigenlijk ook voor dit album bestemd waren. Maar die op de een of andere manier misschien dat hij ze niet goed genoeg vond. Of dat het te lang werd. Of noem het allemaal maar op. In ieder geval, deze nummers, 4 in getal, zijn dus overgebleven van dat album. En dit is er een van. Ik ga hem laten horen. Songs, niet Songs in the Key of Life. Kom nou Jansen, kom even, geef even de goede titel. Willen die mensen weten, graag weten. Ja, My Life Story. Dat is de titel van dit werkje. Oorspronkelijk dus bedoeld voor Songs in the Key of Life. Maar toen de tijd afgevallen en nu alsnog uitgebracht.

Ja, zoals ik zei, een prachtig liedje dat bedoeld was eigenlijk voor het album Songs in the Key of Life. Maar wat daar dus op de een of andere manier niet op terecht is gekomen. En wat daarvan de oorzaak is, dat zal natuurlijk altijd een raadsel blijven. Maar goed, geeft allemaal niet. Het is een mooi liedje. My Life Story, zo is de titel van dit werkje. Ja, ik had even wat. Ik was dat even te zoeken, maar dat kan ik niet vinden. Of tenminste, het werkt niet. Dat weet ik ook allemaal niet. Pim heeft altijd Tante Carla opgezoekt op maandag en donderdag. Maar ik kan Tante Carla, die kan ik even niet vinden. We doen het maar even zonder Tante Carla, maar wel een Franse plaat van Claude François. En u zult ongetwijfeld dit nummer herkennen.

Ja, we kennen het natuurlijk allemaal als My Way, want maar dit is het origineel. Geschreven door Claude François, Comme d'habitude, dat was de titel. En ja, het is natuurlijk door Paul Anka vertaald naar My Way. En ja, opgenomen door, ik weet niet hoeveel artiesten, duizenden artiesten die dit nummer hebben opgenomen. Nog even een instrumentaaltje totdat wij de eindtune krijgen. Want ik zou zeggen, ja, want het is bijna alweer klaar. Shadows.

En zo zit mijn invalbeurt er weer op. Ik hoop dat u het een beetje gezellig gevonden heeft. En morgen ben ik er weer samen met Angela. En woensdag, als het goed is, is Frank hier. En dan hebben wij donderdag Pim. En vrijdag ben ik er weer samen met Frank. En dan staat er nog broodje Hans. En dan zit de eindeloos Eimondweek er weer op. En dan gaan we wachten wat er week gebeurt. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren allemaal. Maak er een mooie maandag van. Het is mooi weer, dus ga nog even lekker naar buiten, nu het nog kan. Het is een heerlijke temperatuur. En ik kan niet anders zeggen dan tot morgen. Dag. Oh ja, ik ga u nog wel even vertellen. Vanavond natuurlijk is er nog van alles te doen. We hebben vanavond nog een rockshow met Angela. En we hebben vanavond ook nog een reddende noodshow met Behind the Dykes deel 3. Dus vanavond ook nog weer. Nou, tot morgen. Dag.

0: Nou, een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Alles over de historie van Beverwijk en omgeving. Dit is Rond de Wijkertoren.
4: Goedemiddag, luisteraars.

0: was even afgeleid. De muziek stond een beetje hard, dus we gingen even verkeerd. Ik ben Ria Vet. We zijn bij Rondom de Wijkentoren. Marcia is mijn medepresentatrice en die geef ik gelijk het woord. Want we gaan het hebben over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij van Wijk aan Zee.
1: Ja, dankjewel Ria, inderdaad. Inderdaad, daar gaan we het vandaag over hebben. En het is gelijk weer een stukje familiegeschiedenis voor mij.
0: Daarom?
1: Zeker. Omdat de vader van mijn oma was namelijk jarenlang schipper bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Uh-huh. Niet te verwarren met de reddingsbrigade. De Baywatch-achtige dingen. Echt de reddingmaatschappij.
0: De reddingmaatschappij. Oh, wacht eventjes. Je hebt de Baywatch, dat zijn... Nou ja, de Baywatch, de reddingbrigade. Die zijn op het strand mensen redden. Van hoge golven en gevaarlijke, niet zwemmen bij zwaar weer en zo. Mm-hmm. En die reddingsmaatschappij, die gaan met de boten de zee op.
1: Ja, klopt. Die gaan.
0: Oké, dan heb ik het heb ik het goed in mijn hoofd.
1: Ja, er zit een verdeling in, inderdaad. En als we kijken naar het ontstaan van de reddingmaatschappij, dan is dat in het jaar 1824. Mm-hmm. En toen is bij Huis Duinen, dat ligt bij Den Helder, is een fregat, de Vrede, is vergaan. En daar heeft een vissersflat geprobeerd om de mensen te redden. Mm-hmm. Dus er was nog niet echt dus een reddingmaatschappij. Maar je moest dus hopen dat een ander boot in de buurt was om je te redden.
0: Ja.
1: En daarbij hebben ze meerdere pogingen gedaan. En bij de tweede poging lukte het om 11 mensen te redden. En daarna hebben ze nog een keer... Er moesten nog meer mensen gered worden. De bootsman, de kapitein, de stuurman. Die waren achtergebleven op het schip. Mm-hmm. En toen is de flat, of de boot die ze kwam redden, omgeslagen.
0: Oh.
1: En één redder daarvan heeft maar overleefd. En naar aanleiding van deze gebeurtenis... is de Noord- en Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij... of reddingmaatschappij ontstaan.
0: Ja.
1: En een jaar later was er al in Wijkenzee ook al een...
0: Dat hebben ze vlot gedaan.
1: Ja. Klopt. En toen werd daar ook een roeireddingboot ingezet. En de eerste redding in Wijkzee was in 1831.
0: Uh-huh.
1: En toen zijn er 6 opvarenden van een zeilschip gered.
0: Oh, dat is niet misselijk.
1: Nee, klopt. Het was dus echt wel nodig. Inderdaad, dat er een reddingmaatschappij kwam. En in 1877, als we kijken naar een aantal reddingen die hier in Wijkzee gedaan zijn.
0: Ja.
1: In 1877 werd strandde de sleepboot de Archimedes. En die is dus ook gered door de reddingmaatschappij. En in...
0: Die Archimedes, daar heb ik wel eens wat van gehoord. Die is er nog steeds, hè?
1: Ja, klopt. En daar kwamen de mensen...
0: Die is er nog steeds. Die ligt nog steeds voor de kust van Wijkenzee, bedoel ik eigenlijk.
1: Ja, klopt. En daar kwamen de mensen van de boten Vrijheid. Die kwamen daar ook op een beetje een vervelende manier achter.
0: Oh.
1: Want die waren met zwaar weer ook op zee. En die liepen dus vast op dat wrak van die Archimedes. En daardoor brak het schip de Vrijheid doormidden.
0: Hmm.
1: En gelukkig is iedereen gered. Maar alle goederen die kwamen op het strand. Was op zich positief voor de inwoners van
0: Wijkenzee. Ja, dat is een mooi mazzeltje, ja.
1: Ja, was van alles kwam stranden eraan. Textiel, garen, schoenen, porselein. Echt van alles en nog wat. En dat hebben de Wijkenzeeërs doorverkocht aan handelaren in Amsterdam en Haarlem. En dat schip kan je ook nog steeds zien. Ik weet niet of je wel eens op het strand komt.
0: Een enkele keer, ja.
1: En als je dan... het ligt toch 2 kilometer uit de kust.
0: Ja.
1: En als je op het strand opkomt en dan ga je naar rechts... en dan kan je het zien liggen.
0: Oké. Dus dan kan je nog steeds... Dat is de Vrijheid, hè, die je dan ziet liggen?
1: Ja, dat is de Vrijheid.
0: Oké.
1: Okay. Ja,
0: en dat was een mooi massetje natuurlijk voor die Wijkenzee. Daar kon ze natuurlijk nog lekker aan verdienen. En nou ja, in die tijd was denk ik al het geld hartelijk welkom. 1903 dan... ze waren natuurlijk al wel bezig. We hebben vorige keer gehoord dat ze hadden dus al die badplaatsstatus toen al, hè?
1: Ja.
0: Maar goed, dit was een mooi welkom meepakketje.

0: Dat is mooi meegenomen.
1: Ja, Marcia, jij hebt hier wat meegenomen.
2: Klopt, Sina. Dit keer past het wel heel goed in een mandje voor mijn fiets.
1: Het ene deel begrijp ik
2: het
1: dan.
2: Het ene deel, ja. Inderdaad, vooral. Ja. Het andere deel heb ik maar laten hangen in het museum.
1: Dat lijkt me een heel goed idee.
2: Nee, zo, inderdaad.
1: Welke gaan we eerst doen? Gaan we eerst het in het museum laten hangen?
2: Ja, dat laten we dat eerst doen, inderdaad. Dat heb ik dus niet
1: Wat
2: mee.
1: Heb je laten hangen?
2: Ik heb laten hangen een schilderij van Wijkzee. Uh-huh. Zicht op Wijkzee. Vanaf de duinen.
1: Ja.
2: En dat is uit 1834. Dus 10 jaar na het ontstaan, eigenlijk 9 jaar na het ontstaan van de reddingmaatschappij in Wijkzee.
1: Ja.
2: En daarop is te zien een gezicht op Wijkzee, dus vanaf de duinen in de oostelijke richting. En je ziet daarop een open plek met 3 volwassenen, een kind en een hondje.
1: En, het is wel goed kijken, hè?
2: Ja.
1: Ik heb hier een plaatje voor me liggen, beste luisteraars. Dus ik kan er een beetje meekijken. Maar het is niet echt makkelijk te zien, hoor. Maar op het echte schilderij waarschijnlijk wel.
2: Ja, dan is het even wat groter, inderdaad. Dus dat is dan beter te zien. Mm-hmm. En daarachter zijn de huizen zichtbaar. En geheel achterin zie je de kerktoren.
1: Ja, die kerk, dat is nog steeds gewoon hetzelfde, hè? Er is niks aan veranderd.
2: Nee,
1: dat is 1834. We zijn er met 200 jaar verder. Maar het is nog steeds gewoon de kerk.
2: Ja. Dus heel herkenbaar als Wijkzee.
1: Ja.
2: En 3/4 van het doek is verder gevuld met een blauwe lucht, met wolken.
1: Mm-hmm.
2: En het is geschilderd door A.J. Eimer.
1: Ja, zeg me niks, Eimer, hoor, de man.
2: Nee.
1: Het zal gerust ik vind het een goede schilder. Als ik zo het schilderij zie, denk ik van ja, dat is Wijkzee. Dus het is een goede schilder, maar voor de rest ken ik de man nergens van.
2: Nee, ik ook niet persoonlijk. Dus maar ik vermeld het toch even erbij.
1: Natuurlijk.
2: En naast het schilderij heb ik ook meegenomen. Dat geeft wel een mooi beeld van hoe de begintijd van de reddingmaatschappij.
1: Wacht even, waar hangt dit schilderij? Dat hangt in het museum gewoon, hè? Dan kunnen mensen gewoon gaan kijken daar zo.
2: Klopt.
1: En het hangt, als ik het goed uit mijn hoofd zeg, want ik ben natuurlijk ook in het museum geweest, in de grote zaal als je rechtdoor loopt en dan moet je even een stukje naar links toe. Daar hangt, ik weet dat daar een schilderij van Wijkzee hangt.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad.
1: En dat is deze inderdaad?
2: Oké. Okay. Ja.
1: Oké, dat is deze dan. Klopt. Inderdaad. Dus die hangt gewoon in het museum, beste luisteraars. Dan kunt u gewoon gaan kijken.
2: Het is echt een aanrader. Het is een mooi schilderij.
1: Oké.
2: En daarnaast, wat ik wel mee kon nemen, was een penning.
1: Ja.
2: Ter ere van het 150 jaar bestaan van de reddingmaatschappij.
1: Mm-hmm.
2: Dus Maria, wanneer was dat?
1: Moet je mij vragen. Ik, ik ben niet helemaal goed in rekenen.
2: Je probeert het even.
1: Nou, laat ik zeggen 1974, want dat zie ik op papiertje staan hier.
2: Jammer, maar klopt inderdaad. Ja, nee, het is inderdaad een penning ter ere van het 150-jarig bestaan van de Noord- en Zuid-Hollandse reddingmaatschappij en de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij tot redding van schipbreukelingen.
1: Uh-huh.
2: En op de voorzijde staat de afbeelding van een portret van een bemanninglid. En met een zuidwesten.
1: Ja, duidelijk te zien inderdaad.
2: En hieromheen staat 3 keer de tekst Mayday.
1: Ja.
2: En op de achterzijde staat een hele afkorting van wat ik net allemaal opgenoemd heb. KNZHRM, KZHMRS. En dan dus de jaartallen 1824, 1974. Moet zelf ook goed zeggen natuurlijk. En 150 reddingsjaren.
1: Oké. Dat is een flinke penning evengoed. Hij is wat is hij, 6 centimeter?
2: 6 centimeter inderdaad, ja, klopt.
1: En van brons, het is nog een best zwaar ding ook. Ik zit even tussen te kijken. Jij zegt van die KNZHRM, KZHMRS.
2: Mond vol inderdaad.
1: Inderdaad, Noord- en Zuid-Hollandse Reddingsmaatschappij en de Koninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij. Zijn die samengevoegd of zo? Is dat, want het is nu toch de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij van Wijkzee. Ik lees het ook allemaal voor van een blaadje hoor, dames en heren. Ik denk niet dat ik het allemaal uit mijn hoofd weet.
2: Klopt. Het is uiteindelijk gewoon bij elkaar gekomen in de landelijke organisatie.
1: Ah, ja. Oké. En, wacht, ik zie hier wat staan, ja. Ze zijn bijna hetzelfde moment opgericht, begrijp ik. 11 november en 20 november.
2: Ja, klopt. Het heeft allemaal gevolg geweest inderdaad van dus die schipbreuk bij Huistuin inderdaad.
1: Van de vrede wat jij net vertelde.
2: Ja.
1: Oké.
2: Nou, we willen toch naar deze penning kijken, inderdaad. Mm-hmm. Penning en medailles, dat ligt natuurlijk een beetje in dezelfde
1: lijn,
2: richting,
1: ja.
2: Inderdaad. Ja. En mijn overgrootvader, dus de vader van mijn oma, die heeft ook een medaille. Die was de schipper bij de reddingmaatschappij in Wijkzee. En die heeft daarbij een redding gedaan op, als ik het goed uitspreek, de boot Shunga.
1: Ja.
2: En daarbij heeft hij dus van de Britse koning een medaille gekregen.
1: Van de Britse koning? Niet, ja. Niet van de Nederlandse, maar echt van de Britse koning.
2: Ja, het was een Engels schip namelijk.
1: Aha.
2: En de Britse koning George V, inderdaad. Dat zal ik even vernoemen, inderdaad. Anders krijg ik wel boze brieven wellicht.
1: Ja.
2: Dit was een schip gevuld met cacaobonen. En het was de hele dag al stormachtig. En de Wijkzeese reddingsboot werd getrokken door paarden. Mm. En die heeft redding. En die werd geholpen door de IJmuidense reddingsboot.
1: Okay.
2: En die had wel een motor. Dus die hadden iets.
1: Jij zei ze hadden een roeireddingboot, hè?
2: Ja, ja, klopt. En deze die werd getrokken door paarden, de zee in. Mm-hmm. En op een gegeven moment gingen die weer terug, natuurlijk.
1: Uiteraard.
2: Ja, want die, dat kon niet zo'n eind zwemmen. En ze werden geholpen dus door de motorboot van IJmuiden. En alle bemanningsleden werden gered.
1: Ja.
2: En tegen de ochtend brak het schip in twee en spoelde de lading aan op het strand tussen Katwijk en Castricum.
1: Mm-hmm. Dat was een flinke afstand evengoed nog.
2: Ja, klopt. En pas na 3 dagen kwam erachter wat nou precies de lading was die in het schip zat.
1: Ja.
2: En toen hebben ze de duizenden balen cacaobonen geborgen. En de cacaofabriek in Zaandam,
1: ja?
2: Roemers, die heeft dan die cacaobonen opgekocht.
1: Oh, dus dat kon, omdat, ondanks dat ze in het zoute water hadden gelegen, waren ze blijkbaar toch nog goed genoeg.
2: Ja, dat blijkbaar was het toch geen zout chocolade meer. Nee, dat is meegevallen. En in de Engelse kerk in Amsterdam is er een dank- en herdenkingsdienst gehouden. Mm-hmm. Op 2 dagen na het vergaan van het schip. En ook de scheepinventaris, die werd geveild in IJmuiden. Mm-hmm. En daarvan was opbrengst 6500 gulden.
1: Och, ja, gulden natuurlijk.
2: Ja, dat was nog.
1: Ja, logisch.
2: Euro, ja. En ook op donderdag 1 november ontvingen de bemanning Willem Grapendaal, mijn overgrootvader. En de roeiers, Jacques Grapendaal en Johan Grapendaal, B. van der Meij. Uh-huh. Ik ken dus niet alle namen, maar wel.
1: Nee, oké. Okay. Ik kan me begrijpen dat jij je familie beter kent dan de rest van Wijkzee.
2: L. van der Kolk, S. Schelvis, T. A. de Visser en J. Snijders vroeg op. Die ontvingen dus allemaal de zilveren onderscheiding voor dapperheid en menslievendheid.
1: Oh, dat is een mooie geste natuurlijk.
2: Ja.
1: En dat was in, welk jaar was dat?
2: Dat was in 1928.
1: Zo. Nou, dat is, ja, dat past heel mooi inderdaad bij de bronzen penning ter herdenking. Maar het is natuurlijk wel een hele eer als je van een Britse koning, hè, een medaille krijgt voor het redden van van de bemanningsleden van een Brits schip natuurlijk. Wel heel apart.

0: Beste luisteraars, wist u dat? We hebben het over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij van Wijk aan Zee. En we hadden het net over die penning die Marcia meegenomen had. En daar staat heel mooi drie keer op: Mayday, Mayday, Mayday. En voor zover ik mij kan herinneren, is dat een noodsignaal.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: En daar had jij meer over.
1: Dat klopt. We kennen ook wel het Mayday inderdaad. Dat is dus een noodsignaal wat gebruikt wordt. Mm-hmm. Maar ook SOS.
0: Ja, dat is mij bekender hoor.
1: Ja, ja. Okay. En vrouwen en kinderen eerst.
0: Ja.
1: Ook bekend voor.
0: Ja, is ook een bekend voorbeeld, ja.
1: Over vrouwen en kinderen eerst. Dat is ook een bekende uitspraak. En dat gaat dus over dat vrouwen en kinderen eerst gered dienen te worden. Mm-hmm. Als niet iedereen die gered zou moeten worden inderdaad in veiligheid gebracht zou kunnen worden. Of als mensen daar bang voor zijn, dat niet iedereen
0: gered kan worden dan vrouwen en kinderen eerst. Ja.
1: En voor het eerst wordt dit gebruikt bij het zinken van de Birkenhead in 1852. En eigenlijk, de uitspraak werd pas in 1860 bedacht. Of nee, het principe werd dus in 1852 al gebruikt. En de uitspraak was in 1860 bedacht. Het was nooit echt dat het formeel was, dat het in de scheepswet stond. Mm-hmm. Maar ook op de Titanic was het een populaire uitspraak.
0: Ja, daar ken ik het inderdaad van. Vrouwen en kinderen eerst. Er zijn heel veel vrouwen en kinderen gered, maar heel weinig mannen gered.
1: Ja, klopt
0: van
1: inderdaad.
0: Van de Titanic dan, ja. Hè?
1: En op zich goed zou je misschien denken, in een dergelijke slechte situatie. Maar toch bleek dat veel reddingsboten achteraf slechts half gevuld waren. Dus daar hadden wel meer mensen gered kunnen worden. Wat bleek was dat uit onderzoek bleek dat veel vrouwen niet plaats durfden te nemen in de reddingsboten. Zo hoog boven het donkere water.
0: Ja, kan ik me wat bij voorstellen.
1: Ja, dus dat vonden ze gewoon eng. Blijkbaar enger dan op het schip blijven. Hmm. En daarom volgde er daaruit de conclusie dat een mix van beide geslachten soms noodzakelijk is. Mm-hmm. En mensen in nood die hebben behoefte aan sterke personen die vertrouwen geven, kracht uitstralen en of leiding kunnen nemen. En ze zeggen eigenlijk van ja, er hoeft niet altijd mannen te zijn. Ook een jonge sportieve vrouw die als eerste gered zou worden, die zou dat ook op zich kunnen nemen natuurlijk.
0: Oh, dus ze zijn nog wel een beetje feministisch bezig. Want het is niet helemaal dat de mannen het alleen maar kunnen.
1: Nee.
0: Daar ben ik blij om.
1: Ja, ik ook
0: toch nog een beetje, want vrouwen dat ook wel aankunnen.
1: Met je girl
0: maar goed,
1: power erin.
0: Je hebt het over 1912 natuurlijk, de Titanic. En toen waren de vrouwen nog niet dusdanig assertief, denk ik, om... bovendien hadden ze ook niet de juiste kleren aan, denk ik.
1: Nee, dat was...
0: Ik denk dat een lange broek een stuk makkelijker is tegenwoordig. En dat een vrouw ook veel makkelijker de leiding kan en wil nemen. Dat zal toen niet zo makkelijk geweest zijn.
1: Nee, ik denk inderdaad dat het tegenwoordig veel makkelijker zou zijn. Dat vrouwen ook eerder in de reddingsboot durfden te stappen.
0: Ja.
1: Dan natuurlijk nog SOS, wat je wel kende, inderdaad.
0: Ja. Dat is ...
1: Ja, dat heb je ook staan? Of had je dat wel...
0: Nee, die wist ik.
1: Oké, dat is mooi. Dat kan altijd van pas komen natuurlijk.
0: Dat is zo'n bekende.
1: Ja, nee, dat is waar, ja. Het hoort aan elkaar. Hm? En de naam SOS en de betekenis... De naam SOS bestond al en later zijn eigenlijk de betekenissen Save Our Ship, dus red ons schip, en Save Our Souls, red onze zielen, die zijn er later bij bedacht.
0: Hetzelfde wat ze eigenlijk met de Bob hebben gedaan, hè? Bewust
1: onbeschonken?
0: Onbeschonken bestuurder, ja. Daar hebben ze later ook die tekst bij bedacht. Hebben ze bij de SOS dus ook gedaan. Eerst het SOS was er en daarna de betekenis er eigenlijk bij gezocht.
1: Ja,
0: het zijn wel mooie trouwens, Save Our Ship of Save Our Souls.
1: Dus inderdaad, ja, dat hebben ze mooi erbij bedacht.
0: Ja, heel mooi. Ik vind hem beter dan de Bob.
1: De eerste SOS die werd geplaatst, of die werd opgevangen door een installatie. Die door Alexander Popov aan boord van de Russische kruiser Afrika werd geplaatst. Mm-hmm. Dateert van 1900. En in 1909 werd het voor het eerst door de Amerikanen gebruikt.
0: Ja. En pas na de Titanic werd het eigenlijk algemeen.
1: Ja, klopt.
0: Waarschijnlijk. Ja, maar dat je hebt het nou over die vorige code, hè?
1: Over de SOS.
0: Ja, en de vorige code was CQD.
1: Ja, klopt. Dat was een voorloper daarvan, ja. De SOS. En weet je daar ook de morsecode van? Is wat lastiger.
0: Streep,
1: inderdaad.
0: Punt, streep. En dan CQ. Nee, Q weet ik niet.
1: Okay. Nee.
0: Nee. Nee, die weet ik niet.
1: Nou, dat is ook niet meer nodig, gelukkig. Nou, dat was dan vroeger het oproepsignaal van schepen in nood. En in tegenstelling wat veel mensen denken, staat dat dus niet voor come quickly.
0: Zeker.
1: Dus kom snel.
0: Ja.
1: Maar het klinkt in het Frans.
0: Uh-huh.
1: Klinkt het uitgesproken als CQ.
0: Ja, CQ, ja.
1: En dat zijn de eerste lettergrepen van security. Of securité.
0: Ja.
1: In het Frans.
0: In het Frans, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. Ik wil het te veel Engels
0: zijn. Ja, daar ben je toe geneigd, dat snap ik. Ja, maar er zit er nog een D achter, hè?
1: Klopt, dat is de toevoeging voor disaster of distress.
0: Dus securité, distress.
1: Ja,
0: oké.
1: Dekt ze ook wel de lading.
0: Ja, maar ik vind SOS mooier, moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, mooier, of je dat mooier kan noemen. Maar ik vind het wat duidelijker, ja.
1: Ja, klopt. Vandaar waarschijnlijk ook de verandering, ja.
0: Mm.
1: En in Wijk C is natuurlijk ook zijn na de vrijheid, de schipbreuk met vrijheid, ook nog andere reddingen uitgevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij dus ook eerst een alarmsignaal moet worden afgegeven, want dan vertrekt de reddingboot. Waaronder nog in 2012 ook de Aztec Maiden.
0: Ja, natuurlijk.
1: Heel kort geleden.
0: Ja, heel kort geleden inderdaad.
1: En dat was een schip, wat een vrachtschip. En dat was gebouwd in 1984. Behoorlijk oud.
0: Mm-hmm.
1: En het vaarde onder de Filipijnse vlag.
0: Ja, de Filipijnse. moet kunnen, de Filipijnse vlag.
1: En dat is in ieder geval net buiten de pier van IJmuiden. Die kreeg het problemen met zijn motor. En die wilde niet meer aan, die viel uit. Het gebeurt mij ook wel eens met rijles. Maar dat heeft dan minder...
0: Dat heeft te maken met het... Nou ja, je weet niet waar je in zit natuurlijk.
1: Dat is waar inderdaad, maar ik heb nog nooit een reddingboot.
0: Nee, oké, dat scheelt.
1: En op die manier... er ging wel nog wat aan af inderdaad. Niet helemaal op ingaan, het technische aspect.
0: Uh-huh.
1: Eigenlijk hadden ze al iets eerder misschien de sleepboot moeten alarmeren. Dat was een beetje laat.
0: Ja.
1: En een kwartier nadat dat was gebeurd, liepen ze op een zandbank. En dat was 200 meter van het strand. En de 20-koppige bemanning is aan boord gebleven.
0: Ja.
1: En 3 dagen later werd het schip losgetrokken en werd het in de haven van IJmuiden afgemeerd. En het was helemaal leeg gehaald.
0: Ja.
1: Ook. En het is vertrokken daarna weer naar Gdansk in Polen.
0: Het is natuurlijk wel een schipbreuk geweest, maar het is niet echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Waarbij de mensen met spoed van het schip afgehaald moesten worden in dit geval.
1: Nee, in dit geval niet. Het was wel een heel spektakel, want de mensen konden inderdaad heel veel mensen...
0: Ik kan het me herinneren, want wij hadden toen visite en we wilden toch wel heel graag heen, maar we kwamen bij Kazee niet meer in.
1: Nee,
0: het was helemaal afgezet. Je kwam er echt niet meer in.
1: Heel bijzonder om te zien, natuurlijk zo'n ongelooflijk groot schip zo dicht bij het strand.
0: Ja, zeker. Want hoe groot was het schip ongeveer? Heb je daar nog een beetje...
1: Nou, dat heb ik hier inderdaad ook staan. En dan ben ik ook heel goed met cijfers. Ik ga het nu uitspreken. Dat is 19.777 ton.
0: Zo.
1: Dus het was echt...
0: Het was een flink schip inderdaad.
1: Ja, 155 bij 24 was het.
0: Daar kan je een leuk stukje op rondfietsen.
1: Ja, het was een behoorlijk ding inderdaad.
0: Ja, inderdaad.
1: En naast schepen zijn natuurlijk ook nog andere dingen gestrand.
0: Zoals?
1: In 32 was een hele bijzondere stranding. Niet van een schip, ook niet van een walvis. Wat ook wel eens gebeurt natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar van een vliegtuig.
0: Ja, doe maar.
1: En dat was een militair vliegtuig van vliegveld Soesterberg...
0: Mm-hmm.
1: En de piloot, eerste luitenant Jonkheer Wittert van Hoogland.
0: Doe maar.
1: De mooie naam inderdaad. had een defect aan de motor en hij moest een noodlanding maken. En dat heeft hij dan inderdaad dus op zee moeten doen.
0: Ja, gewoon bij Wijkenzee. Van hier zo kan ik wel landen. Ja. Geweldig.
1: Ja, dat is gewoon heel ook bijzonder apart. Inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En in de namiddag kwamen we vanuit Soesterberg hulp. En omstreeks 16:30 kon het vliegtuig weer opstijgen. Dus

0: Breugel zei het al.
1: Nou, we hebben weer eventjes inderdaad het schilderij van Breugel erbij gepakt.
2: Ja.
1: En rechts in de bovenhoek valt mij daar een stuk water op. En daarin met een zeilschip.
2: Heb jij het goede blaadje wel bij de hand? Volgens mij hebben we deze al vorige keer behandeld.
1: Denk je?
2: Ja, dat denk ik, ja.
1: Oké.
2: Jij niet?
1: Dat staat wel iets van bij, inderdaad. Dat klopt.
2: Maar?
1: Het gaat over dus een oogje in het zeil houden. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat de reddingmaatschappij dat doet.
2: Ja, uiteraard.
1: Dus ja.
2: Ah, je geeft er een andere betekenis aan.
1: Ja. Ja,
2: ja, je speelt vals. Ik denk, je gaat die van vorige week herhalen.
1: Nee, dat zou ik nooit doen.
2: Oké.
1: Dus erop toezien, dat heb jij nu net gedaan inderdaad. Dat er niets misgaat. Ja,
2: fijn, dankjewel.
1: Alert zijn en alles goed in de gaten houden.
2: Ik zie hier inderdaad dat er in het zeil, als je heel goed kijkt, dan zit daar een oogje geschilderd.
1: Ja, nee, inderdaad. Je moet goed kijken.
2: Het is bijna niet te zien, maar inderdaad, er zit een oogje in het zeil. Inderdaad. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Ik neem mijn woorden terug. Je hebt het goed.
1: Gelukkig.
2: Als we het nou toch daarover hebben.
0: Straatpraat.
2: Als we het daar toch daarover hebben, dan wil ik ook even iemand noemen van Straatpraat die een oogje in het zeil houdt. Ja. En jij kent de naam vast wel, dat is Neeltje Snijdershof.
1: Ja, dat is
2: een hofje in Wijk en Zee. Dat zeg ik, jij kent het vast wel natuurlijk. Mm-hmm. En dat is vernoemd naar Cornelia Snijders. En die is geboren op 24 januari 1833 in Wijk en Zee, uiteraard. Ze is daar ook overleden op 21 augustus 1918. En zij was 35 jaar lang de badvrouw van Wijk en Zee.
1: Oké.
2: Wijk en Zee werd in die periode natuurlijk, ja, dat hadden we vorige keer al over, dat werd een kuuroord en dat het zeewater, dat moest dan een geneeskrachtige werking hebben. En deze dame, die heeft honderden toeristen geleerd hoe ze veilig moesten baden.
1: Oké, er zaten natuurlijk wel risico's inderdaad aan.
2: Er zaten risico's aan, net zoals wat we nu natuurlijk net al hadden. We hebben het nu over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, maar er is natuurlijk ook een reddingsbrigade. Nou, zij was waarschijnlijk de voorloper daarvan.
1: Een soort voorloper van Baywatch.
2: Dus ja,
1: de voorloper. Ziet ze er niet uit, maar...
2: Nee, dat fotootje wat ik je heb laten zien, dat is toch wel een hele markante dame.
1: Het is geen Pamela Anderson.
2: Nee, zeer duidelijk niet. Zij wordt ook omschreven als een stoere, sterke vrouw. Wars van de grootdoenerij met een sterk vrijheidsgevoel en een onafhankelijke natuur. Nou, volgens mij vallen daar alle wijkenzeeën zonder, hoor.
1: Ja, nee, zeker. Dat kan ik alleen maar beamen.
2: Dat je wou zeggen. Ja. En ze had een gezin met 5 kinderen, ook nog. Mm-hmm. Maar ze was iedere morgen trouw op haar post aan het strand te vinden.
1: Okay.
2: Weer of geen weer, ze was de hele dag op het strand totdat ze uiteindelijk blind werd.
1: Oh, ja, dat was natuurlijk niet...
2: Dat was natuurlijk wat minder leuk voor haar, dat begrijp je. En ze kon natuurlijk daardoor haar werk niet meer doen. Maar ze is wel heel bijzonder, want ze werd meerdere malen geschilderd... zonder dat ze het zelf uiteraard wist. Want ze was breed en zwaar gebouwd, kort van stuk... en had een heel markant hoofd. Met scherpe lijnen en diep brons gebruind. Ze was natuurlijk de hele dag op het strand te vinden.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat ze inderdaad een heel dankbaar schildersontwerp was. En ik denk... Zo'n vrouw, dat moet toch even genoemd worden. Ook al heeft ze dan niet met de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij te maken.
1: Nee.
2: Maar meer met de reddingbrigade. Maar ik vond het bijzonder genoeg om eventjes te doen. En dan wil ik als tweede nog even noemen het Boothuisplein. En aan dat plein dat heeft het voormalige boothuis van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse Reddingmaatschappij gestaan. Het heeft wel een hele mond vol, hoor.
1: Ja, goed dat het een afkorting voor is.
2: Ja, oké, de KNRM. Het boothuis werd in 1950 in gebruik genomen. En vanaf deze locatie kon het reddingsboot makkelijk uitrijden naar de Zwaanstraat. Maar ook via de Hoge Weg naar de Reindersweg om zo bij de Noordpier uit te komen. En de eerste reddingboot die hier werd gestationeerd, die was vernoemd naar dokter Buller. En dat was de eerste chirurg van het Rode Kruis ziekenhuis. Gaan we het later nog een keertje over hebben in de uitzending over het Rode Kruis ziekenhuis. Vind ik wel heel erg leuk. Dus, dat wou ik even zeggen.

0: Nou, niet alleen mijn overgrootvader was een held die een medaille kreeg, maar ook zijn broer. Een goede familie, als ik het
1: zo. Ik wou net zeggen, je komt uit een goede familie, inderdaad een goede Wijkerzeese familie.
0: En ja, hij heeft 40 jaar achtereen heeft hij bij de reddingmaatschappij gewerkt. Hmm. Of ja, gewerkt. Het is natuurlijk allemaal vrijwilligerswerk.
1: Het is vrijwilligerswerk, maar ja, je mag het toch wel eens werk bestempelen,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, zeker. Hij was roeier. Achtereen volgens was hij roeier. Reservebootsman, bootsman. En dat heeft hij 15 jaar lang gedaan. En vuurpijloprichter. En daarna heeft hij nog het materiaal onderhouden en beheerd.
1: Zo.
0: En in 1939 is, ja, jubileerde hij. En ja, heeft hij dus een, ook een onderscheiding gekregen. Okay, volgens mij toch, ja. En ja, hij was vooral dus bekend voor zijn hulp bij de Shonga. Dus die in 18...
1: Ja, oh, hij was ook een van die die zo'n medaille kreeg van de koning.
0: Ja, klopt. Op dat moment was dan zijn broer de schipper.
1: Uh-huh. En die broer, dat was jouw over...
0: Grootvader.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Ja. Dat achter en volgens dan J. Grapendaal is schipper geweest. Uh-huh. W. Grapendaal.
1: Ja.
0: A. Duin. En Visser. Of meneer Visser.
1: Ja.
0: En meneer Schellevis.
1: Oké. Okay.
0: En dat zijn de 5 schippers van het station Wijkerzee. Vanaf 1900 tot 1984.
1: Uh-huh.
0: En daarna kwam nog de heer R.C. van Wilgenburg.
1: Ja.
0: En op dit moment zijn er 4 schippers en 6 opstappers en 7 opstappers in opleiding.
1: En dat is een vrij zware opleiding, heb ik begrepen. Hè? Dat is nogal wat om dat te kunnen doen.
0: Ja, klopt.
1: Want dat is niet zomaar iets. Daar moet je het nog helemaal voor naar Engeland toe.
0: Ja,
1: naar
0: klopt.
1: Aberdeen, heb ik begrepen.
0: Nee, je moet echt in topconditie zijn en ook blijven natuurlijk.
1: En blijven, uiteraard.
0: Kan altijd opgeroepen worden.
1: Ja.
0: En ja, je moet naar Aberdeen inderdaad. Daar heb je een trainingsweek. En een van de onderdelen daarvan is om uit de cabine van een helikopter te komen die in het water ligt.
1: Ja.
0: En die oefening wordt dan, die vindt plaats in een golfslagbad, waarin de condities van een ruwe zee worden nagebootst.
1: Uh-huh.
0: En ja, dus er gaat inderdaad...
1: Je moet wel wat kunnen, ja. Ja. Je komt niet zomaar bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Dat begrijp ik al.
0: Nee, klopt.
1: Daar moet je echt wel wat in je mars... Denk ik zo.
0: Ja, en het is allemaal vrijwilligerswerk. En ze kunnen elk moment worden opgepiept, zeg maar. Ze hebben een alarm ontvangen.
1: Uh-huh.
0: En ze moeten ook regelen met hun werkgever van... Nou, ik kan dan... ik kan opgepiept worden en dan moet ik de reddingboot op in de
1: reddings. Uiteraard. Ja. Dat is, ik denk niet dat daar een baas is die bezwaar maakt... tegen het feit dat je één keer in zoveel tijd eens opgepiept wordt.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Maar ja, het zal misschien in sommige banen moeilijk zijn. Maar dat vraagt dus ook wat van je omgeving.
1: Ja, inderdaad. En maar dan eventjes... Oh, zij komen er wel door. Ze hebben waarschijnlijk een pasje waardoor ze in Wijkerzee kunnen komen. Want zoals wij dan laatst met die
0: Aztec
1: Maiden... Daar kwamen wij Wijkerzee niet in. Maar ik denk als er een flinke storm staat en als die weg vaststaat... Er is natuurlijk maar 1 toegangsweg naar Wijkerzee. Dat is natuurlijk best lastig.
0: Ja. Nee, dat,
1: als die vaststaat, dan moet je er toch naartoe kunnen als redder. Ik neem niet aan dat iedereen in Wijkerzee woont.
0: Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad. Ja, ze moeten er in ieder geval zo snel mogelijk komen. Dat,
1: ze zullen wel een speciaal pasje hebben.
0: Ja, denk ik vanuit. Wel, inderdaad. Ja, dat zal wel geregeld zijn.
1: Ja, dat denk ik ook wel.
0: En het is nu tegenwoordig zo dat 80% van de reddingen... dat draait om pleziervaart, windsurfers, kitesurfers en recreatiejachten.
1: Uh-huh.
0: En 20 tot 30% van de oproepen gaat om koopvaardijschepen inderdaad.
1: Ja, en dan gaat het dan voornamelijk om het redden van de opvarenden, geloof ik. Hè? Niet echt die schepen die ze dan moeten bergen.
0: Nee,
1: het gaat om mensenlevens. Het gaat dus zuiver om mensenlevens.
0: Ze mogen dan wel een jacht dat kleiner is dan 10 meter, mogen ze wel bergen inderdaad. Maar voor grotere dingen, dat gaat dan naar de bergingsmaatschappij. Dus die wordt daar voor ingehuurd.
1: Dat zou natuurlijk ook een valse concurrentie zijn als zij dat zouden gaan doen.
0: Ja, klopt inderdaad. Dat wordt gedaan dan door de maatschappij.

0: Nee, we hadden het net over inderdaad. In 1825 hadden ze natuurlijk de roeireddingboot.
1: Ja.
0: Dat is tegenwoordig niet meer zo. Ze hebben nu de reddingsboot Donateur. Van het type Valentijn.
1: Ja.
0: Zeg mij niet heel veel.
1: Maar nee, mij ook niet.
0: Misschien voor de bootkenners die luisteren. Hij is 11 meter lang bijna. En als er 4 bemanningsleden zijn, dan hebben ze genoeg om uit te varen.
1: Mm-hmm.
0: En het is zo Donateur. De naam van de boot zegt het al een beetje. De KNRM is een particuliere organisatie. En steunt volledig op giften van donateurs, nalatenschappen, sponsoring. En dus de inzet van alle vrijwillige bemanningen. En medewerkers. En ze krijgen totaal geen subsidie van de staat.
1: Oh.
0: Dus dat is wel heel, heel bijzonder dat het op die manier geregeld wordt. En ze zijn natuurlijk 24 uur per dag staan ze paraat. Voor allerlei zoek- en redacties. En andere hulpverleningstaken op het water. Bij de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer. En als u meer wil weten, dan kunt u kijken op de site van het KNRM. www.knrm.nl.
1: Oké. En als u meer wil weten over de fondsen of de dingen die Masha meegenomen had, dan kijkt u op
0: www.museumkennemerland.nl.
1: Oké. En als u meer wil weten over deze onderwerpen, dan staan deze ook op onze website. www.awn-beverwijk-heemskerk.nl. En ik wil nog even noemen dat de straatpraatinformatie komt uit een straatje om in Beverwijk van J. van der Linden, dat ze met zijn toestemming mogen gebruiken. Dat was het weer voor deze keer. Tot de volgende keer. We vonden het weer heel erg leuk. Ik heb heel veel geleerd. En ik denk dat Masha het ook leuk vond om te vertellen.
0: Zeker.
1: Fijne familie heb jij.
0: Dank je.
1: Mijn complimenten.
0: Bedankt.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken.

0: in Delft en Swie in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld. Journalisten Thomas Jak en Robert Jacobs onderzoeken in de NH-documentaire De Miljardengok in IJmuiden of staatssteun Tata Steel helpt verduurzamen. Hoogleraren noemen de transitie complex en duur, met onzekerheid over succes en leefomgeving. Tata Steel moet concurreren en schoner produceren. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken.

0: Eerst kans op mist, verder zon en wolken, in het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Eimond 360.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. Journalisten Thomas Jak en Robert Jacobs onderzoeken in de NH-documentaire De Miljardengok in IJmuiden of staatssteun Tata Steel helpt verduurzamen. Hoogleraren noemen de transitie complex en duur, met onzekerheid over succes en leefomgeving. Tata Steel moet concurreren en schoner produceren.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking.

Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Komt niet eens overheen. Robbie Williams was dat, een rock DJ. Hoi, ik ben Ellie. Je luistert naar de platenkast. En ja, vind ik die plaat nou zo leuk omdat er een vrouwelijke DJ in de clip zit? Of is het gewoon een goed nummer? Ik vind het gewoon een lekker nummer. Laten we het daarop houden. Wat ik ook wel lekker vind, is nummers van Nene Cherry.

Leuk om Ilo weer eens uit de platenkast te halen. Je hoorde Turn to Stone, dan nu naar de jaren 90. Even een hele andere kant op. De All Saints hebben het druk met een booty call.

Dee Macklemore, die komt graag bij de tweedehands winkel. The Thrift Shop heet dat in het Engels, vraag ik in het Amerikaans. Ik vraag me af of Macklemore vroeger ook veel naar deze artiest geluisterd heeft, om maar een brug te maken. Stevie Wonder van het album Songs in the Key of Life. Je hoort Another Star.

Eimond 360. Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

Mountains. Een van de grootste hits destijds in de jaren 80 van de Nits. En dat heette de Dutch Mountains. Nou kwamen ze uit de omgeving van de Dapperbuurt in Amsterdam. Dan heb je niet zoveel heuvels hoor. Maar goed, we gaan nu van de Dapperbuurt naar Rotterdam. En daar is, wat is het, in de 90s Replay opgericht. Ik draai wel eens Aladdin, maar ik denk, pak nu eens een andere. Dit heet Kijk om je heen.

0: beetje.
1: Het hangt helemaal aan elkaar van sampletjes van andere nummers, maar het levert best een leuk nummer op. Mariah Carey, bijgestaan door Jay-Z. En je hoorde Heartbreaker. Dan gaan we nu naar de jaren 70. Met een toch wel succesvol bandje in die tijd. Fleetwood Mac, dit heet Don't Stop. Oeh, wat? Zijn we alweer in het laatste blok? Oh, nee, nog net niet.

Lekker hoor, uit de 90s, Craig David. Je hoorde een van de grote hits en die heet Seven Days. En, nou, het is een beetje treurig als het zo kort duurt natuurlijk. Maar goed, we gaan even naar wat recents. En naar de 2013's. even kijken hoor. Want ik noem het net op, maar ja, we worden ook ouder. Ryan Thicke, featuring TJ. En Verrol, oh, ik ga nu echt de mist in wat dat betreft. Vinden jullie vast niet erg. Dat oude wijf houdt gewoon ook van Blurred Lines namelijk. En daarmee ga ik nu richting de koffiepot en ga ik alvast zwaaien voor dit uur. Toch? Lekker. Leg dat koffie-infuus maar aan. Maar dat ik aan het begin moet doen. Oh.

0: elke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur

0: 10 maart 1979. Hebt u hem thuis, kunt u meelezen.
1: En zo niet.
0: Hebt u hem niet, nou, dan luistert u gewoon naar ons.
1: Toch?
0: Ja, geven wij u wel de informatie.
1: Ja. En we beginnen in de hoge nummers, in de lagere regionen. En we eindigen altijd met de nummer 1.
0: Zo is dat. Dat is gebruikelijk al 100 jaar, geloof ik. En,
1: waar beginnen we vandaag mee?
0: Je kan niet lager beginnen dan nummer 40. Laten we die eens doen.
1: Ja?
0: Daar staat Tiffany. Weten wij nog van Tiffany?
1: Nou, ik niet veel, moet je eerlijk zeggen.
0: Nou, ik weet dat het een... Het was een jong meisje toen, een jaar of 16. Leuk vrolijk geval wel. En ze maakte carrière, althans zo is ze gelanceerd... door in winkelcentrums op te treden in Amerika, in de Mijl. Jazeker, nou, er gebeurt van alles. En, zo kon je ook bekend worden. Het was een aardige gedachte. Nou, op 40 staat ze. Ze heeft één grote hit gehad met I Think We're Alone. Nou, die kunnen we ons misschien nog wel herinneren.
1: Die staat er nu niet in.
0: Die staat er nu niet in, want wij draaien deze. Dat heet Late Night Show en die zakt van 31 naar 40.
2: Oh, 1240, you found it. That's the spot on your dial for a smile. A late night show, this is Lovable Larry. I'm gonna lay some sides on ya. It's gonna give you a kick right through the night. So cuddle up to your radio, baby.

0: Sun Brothers en Cuba.
1: Ja, kwamen uit het Caribisch gebied, geloof ik. Was niet Martinique of zo?
0: Ja, dat wel vrolijke jongens.
1: Ja, was een vrolijke muziek. Het is een tijdje in de mode geweest, die salsa.
0: Stonden op
1: allemaal cursussen doen en zo, en salsa dansen.
0: Stond op nummer 35 op 10 maart 1979. En wij gaan naar Dr. Hook en The Medicine Show.
1: Nou, ik geloof dat het toen gewoon Dr. Hook was al, hè, kortweg. Die naam was een beetje lang.
0: Ja, maar het
1: hebben ze het toch ingekort toen?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar waar kwam die naam vandaan, weet jij dat?
1: Dr. Hook en The Medicine Show. Nou ja, Dr. Hook komt uit Peter Pan natuurlijk. En die Medicine Show,
0: dat waren...
1: Ja, maar die Medicine Show, dat was natuurlijk een rondreizend kwakzalvercircus. Die had je in Amerika vooral veel. Toch?
0: Wat je ook in de ja, Lucky Luke, Dr. Dopey's
1: en mensen die verbazingwekkend genezen werden.
0: Ze hebben hele bijzondere platen gemaakt over
1: Dr.
0: Hook. Ik vind dit niet de meest eruit springende.
1: Nee, maar toch is hij wel blijven hangen in mijn geheugen. Hij is nieuw deze week. Nou, niet deze week, maar die week.
0: Op 10 maart 1979.
1: Ja, hij komt binnen op 33. Dit is Sharing the Night Together.

0: Dr. Hook.
1: Oké, jij is in zonder Madison Show.
2: Ja.
1: Hoewel, die hoorden we natuurlijk wel.
2: Nou, die was er wel, maar die heette niet meer zo. Ja, goed. Ja. We gaan even een stukje Nederpop er tegenaan gooien.
1: Yeah.
2: Een van de weinige bands die nog over waren uit de jaren 60 toen. De T-Set.
1: Ja, ik blijf het altijd een leuke band vinden.
2: Toch wel? Ik vond ze
1: altijd wel een beetje vrolijk. Ik vergelijk ze altijd een beetje met de Engelse Tremolo's.
2: Ja, een beetje van die
1: hoera-muziek.
2: Vooruit met de geitmuziek. Ja. Nou, de volgende paar, je had toen een Pindarinda. Kun je dat herinneren? Dat was zo'n knabbeltje wat je dan kon... En ik dacht afhankelijk toen ik dit voor het eerst hoorde dat het daarover ging. Maar zo heette het niet. Het schijnt nummer 1 in Turkije gestaan te hebben. Heb ik mijn auto's laten vertellen. Maar dat, als ik lieg, dan is dat in commissie. Dit is op nummer 29. Die is met Linda.

0: De Adolescent Sex van Japan op nummer 27. Was even heftig.
1: Een stevig stuk hier ook, hè?
0: Ja.
1: Japan kwam ze niet vandaan, kwam er gewoon uit Engeland, maar we maken het uit.
0: Maakt niet uit, dat is een klein
1: beetje. Je moet een naam hebben. We gaan nog een stevige rockband draaien. Die is niet zo heel populair hier geweest, geloof ik. Alleen bij de liefhebbers.
0: Ja.
1: Vooral albums, denk ik. Dat
0: ja, maar toen we dit programma in elkaar zetten, toen zei jij ook van in Amerika waren ze veel groter dan in Europa.
1: Ja, absoluut,
0: wij kennen ze eigenlijk
1: ja.
0: maar van één of twee platen, waarvan deze natuurlijk de signature is.
1: Ik denk dat hier dat wel een grootste hit geweest is.
0: Goed, wat gaat het worden?
1: We hebben het over Grand Funk. Voorheen Grand Funk Railroad, ze hebben ook hun naam een keer ingekort. Oh, het is. Ik weet niet waarom. Ze staan op 24 met Some Kind of Wonderful.

0: Some Kind of Wonderful Grand Funk op nummer 24 op de Nederlandse hitlijst van de top 40.
1: Jazeker.
0: 10 maart 1979.
1: Het waren de nadagen van de disco, hè?
0: Nou, is dat ooit opgehouden, ja, die disco?
1: Nooit helemaal, natuurlijk. Maar is die ooit echt begonnen? Dat is altijd zo moeilijk om dan...
0: Vraag, dat was de eerste rock'n'roll hit, dat is ook een
1: discussie. Ja, geen idee, daar zijn allerlei wetenschappers mee bezig.
0: Maar goed, de disco was toen inderdaad wel nog steeds top of the world. De dancings, de discotheken, die vierde hoogtij.
1: Ja, en wat was disco? Dat was vooral een mooi riffje. Een lekker basriffje.
0: Een ritme. Het ging om beats per minute op een gegeven moment. Want dan kon het mooi gemixt worden. En later in de houseperiode, in de jaren 90, is dat nog een graadje erger geworden.
1: Is dat heel erg geworden, zoals ja. Nou, maar ik zeg een basriffje, want als er iemand mooie basriffjes kon bedenken, was dat Nile Rodgers wel, hè?
0: En die had met deze formatie die we nu gaan draaien zeker te maken.
1: En dit is echt wel een klassieker, op nummer 23 staan ze, Chic met Le Freak.

0: Sportivo. Hoe heet de zanger ook alweer? Hans van den Burg?
1: Hans van den Burg,
0: ja. Ja, hè? Ja. Ja, later hebben ze nog een hele succesvolle reunie gehad, een tijdje. En ik geloof dat het inmiddels ook weer is opgehouden. Maar dit was natuurlijk wel heel leuk. Ik vond het een geweldige band, hoor.
1: Dit een leuke band. En ook een beetje toch wel de mening van heel veel mensen vertegenwoordigd. Er waren heel veel mensen die een hekel aan disco hadden. Al dan niet terecht. Maar ja, hij in ieder geval wel.
0: Nou, ik had in principe geen hekel aan disco, maar soms ook wel. Het was niet mijn muziekstijl, moet je eerlijk zeggen. Maar Chic vond ik bijvoorbeeld wel heel erg leuk.
1: Er zaten hele goede dingen tussen. Ja. Maar dat is natuurlijk met iedere soort muziek. Hè? Ja. Er zit altijd heel veel meer van hetzelfde bij.
0: Ken jij trouwens toch het nummer Rock'n'Roll is Here to Stay?
1: Jazeker, ken ik dat.
0: Nou, de volgende plaat is volgens mij het bewijs daarvan.
1: Ja.
0: Want ineens, midden in die discotijd, hadden we daar weer The Killer.
1: Oude rockers.
0: Ja.
1: The Killer met zijn vriendjes.
0: Old Rockers Never Die.
1: Ja, en wie waren die vriendjes zoal?
0: Daar heb jij een lijstje van. Lees maar
1: nou, nee, je moet het even uit mijn hoofd doen. Ik weet niet of Elvis Presley erop zat. Dat was een hele discussie of die erop meespelde. Het is opgenomen ooit in de Sun Studios, terwijl er een hoop oude jongens bij elkaar zaten. Ja. Die toevallig allemaal aanwezig waren. Ik geloof dat Johnny Cash net even boodschappen was. Was doen of was het Roy Orbison?
0: Nee. Nou, maar ja. In ieder geval zijn het een heel stel.
1: Carl Perkins zat erop. Carl Perkins zat erbij. Ja,
0: toch?
1: Ja. Je moet goed luisteren. Ja.
0: Als je goed luistert, hoor je ze. Save the Last Dance for Me vinden we op nummer 17. Hier zijn Jerry Lee Lewis en zijn vriendjes.
1: En zijn vriendjes.

0: Dat is wel grappig hoor. Ik vind, blijf dit lekkere muziek vinden.
1: Ja, heerlijk toch. En, ja, die piano kan ook alleen bij zo'n hele lul zijn. Hè, op die piano.
0: Als je hem hoort spelen. Denken, maar
1: een, ja. Zet een piano en je kunt er toch wel meer mensen dat. Maar niemand doet dat. Dus maar, het is, je hoort nee, het is.
0: Ja, toch er schijnen toch mensen een bepaalde signatuur te hebben op hun instrument.
1: Dat heb je mooi gezegd, Frank.
0: Ja, hè?
1: Ja,
0: ik had dat van tevoren opgezocht ook. Nee hoor, maar met andere instrumenten heb je dat ook. Dat mensen echt, ja, je hoort gelijk dat dat.
1: Louis Armstrong speelde anders trompet dan alle andere trompetisten.
0: Hij zong ook anders, dat hoorde
1: hij
0: ook
1: meteen. Anders.
0: Goed, we gaan naar...
1: Nu iets geheel anders.
0: En now for something completely different. Ja. Zeg maar.
1: Kajak.
0: Wie?
1: Die maakt Kajak.
0: Kajak.
1: Die maakt, een Nederlandse band. Die maakte echt muziek waarover nagedacht was. Mooi opgebouwd. Mooi, een beetje symfonisch zelfs.
0: Ja, kwam door, denk ik wel, door Ton Scherpen zelf.
1: Ik denk dat dat toch wel de aansturende macht was, hoor. Ton Scherpen zelf, die later met voor Joep van het Hek altijd al de muziek is gaan maken. Hè?
0: En nog steeds.
1: Beetje rare overgang eigenlijk.
0: Ja, hij is op een of andere manier is hij heel anders met muziek bezig gegaan.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen, die kajakperiode, eind jaren 7, halverwege de jaren 70 kwam dat echt op. Hè? De kajak heeft een jaar of 10 geduurd, denk ik zo'n beetje.
1: Denk
0: en af en toe
1: wel,
0: hit.
1: Ja.
0: Maar dit was de grootste. Ik vind
1: prachtig,
0: dit de mooiste.
1: Ja,
0: en er zit, en ik ga het toch vertellen, er zit ergens, dan zingen ze, oh my ruthless queen. Ja, ik zing het niet zo mooi. And you are still that man with a twinkle in your eyes. En bij dat twinkle in your eyes komt er een tweetal akkoordjes met een orgeltje. Let daar nou eens op, want dat maakt voor mij dat nummer
1: dat zal ik eens doen.
0: Fantastisch.
1: En je had al gelijk dat je niet zo goed zong als...
0: Hartelijk dank.
1: Ja.
0: Snel naar Kajak.
1: Oké.

0: Alice Cooper. Ik dacht even, dat stond Alice Berger. Ik kan soms mijn handschrift niet lezen.
1: Alice Berger, die zong niet zo heel erg.
0: Ja. Nou, hij stond op nummer 11. We gaan gauw door, want anders redden we het niet. Op nummer 9 staan de Three Degrees. Ook weer zo'n disco-stamper, The Runner.

0: tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
1: Zo is dat even. Ben je er klaar voor?
2: Top 10 van vandaag, maar dan bedoelen we natuurlijk die van 10 maart 1979.
1: Oké, daar gaan we. Nummer 10.
2: You took the words right out of my mouth, Meatloaf.
1: Nummer 9.
2: The Three Degrees met The Runner.
1: Nummer 8.
2: The Babies met Every Time I Think of You.
1: Nummer 7.
2: Tragedy van The Bee Gees.
1: Nummer 6.
2: Peter Tosh met vocale assistentie van Mick Jagger, Don't Look Back.
1: Nummer 5.
2: Blondie met Heart of Glass.
1: Nummer 4.
2: Lay Your Love on Me van Razy.
1: Nummer 3.
2: Third World, ik verslik me erin, met Now That We Found Love.
1: Nummer 2.
2: ABBA met Chiquitita.
1: Nummer 1.
2: The Pointer Sisters van 2 naar 1 met Fire.
1: En dat is meteen de laatste plaat in deze aflevering van Lijsterbrei. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer.
2: Hopelijk prettige week. Tot
1: dankjewel.
2: Dan.
1: Dankjewel. Dag.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
2: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
1: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: prothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
5: Ja, en daar zijn we weer. Het is wederom maandag en de laatste maandag van september ook nog. En wij gaan vrolijk verder waar wij bezig waren vorige week. En dat betekent dat dit alweer de derde uitzending is in de serie Behind the Dykes. En dat is een fantastische driedubbel LP-serie. Met allemaal prachtige opnames uit het verre, verre verleden van de Nederlandse popmuziek. Zo'n beetje tussen 1964 en 1980 in wat er in die periode allemaal gebeurd is. En het leuke van deze serie dat het zogenaamd allemaal nuggets zijn. Het zijn dus vaak groepen die één keer een plaatje gemaakt hebben en daarna nooit meer. Of groepen ja, die er wel nog zijn of waren, maar extraordinaire opnames gemaakt hebben. Nou, we gaan beginnen met een band uit Haarlem. En die heb ik heel goed gekend zelfs. Want het waren in de tijd, in die periode, onze concurrenten. Wij van, ik zat toen in de Crazy Cats in het begin. En later de Soulful natuurlijk. En deze band, die opereerde in de Haarlemse jeugdsociëteiten gelijkertijd met ons. En dat was een band waarin een later grootheid in speelde. Namelijk Jantje Rijbroek. Ja, die is daar zo'n beetje begonnen. En later is hij doorgegaan met zijn Jan Rijbroek band natuurlijk. Maar begonnen uiteindelijk in Haarlem bij The Sense of Humor. En het nummer, moet ik weer even gaan mijn lijst erbij pakken. En dan ben ik even weg van de muziek. Ja, Sense of Humor, Sweet Thought. Dat is de titel van hun eerste single.

Sense of Humor. Ja, wat een heerlijke band was dat. En ja, dat zeg ik, dat is uit de Haarlemse geschiedenis. Je had in die tijd in Haarlem had je zo'n 14 jeugdsociëteiten, kerkzaaltjes, noem het allemaal maar op. Dus elke band in Haarlem had gewoon elke week werk, want ze gingen al die jeugdsociëteiten langs. Dus je had altijd wat te doen. Zo was dat. Een prachtige tijd was dat in het Haarlemse toentertijd. Goed, Sense of Humor dus, band van Jan Rijbroek. En dat had ik al gezegd, met heerlijke muziek. En dit was hun eerste single. We gaan door met een andere band, getiteld The Freddy's. En Angela gaat er straks iets meer over vertellen. We gaan eerst naar ze luisteren. Comedy is over now. The Freddy's.

0: De comedie is over, oftewel het is voorbij allemaal met de Freddy's. En vertel.
1: Ja, de Freddy's was zo'n eenmalig project, samenwerking tussen onder andere Freddy Haaien, de manager en producer van toen de Golden Earring. Producer en muzikant Peter Koelewijn en uiteraard DJ en platenbaas Willem van Kooten, a.k.a. Joost den Draaier. Ja, de mannen hadden vaker samengewerkt. En meestal was dat wel een ticket naar een hit. Ja, en dat was het resultaat was dus deze band. De Freddy's met Comedy is Over Now.
0: Nou, prachtig mooi. Ja, laatst is het ook nog eens een keer de praatpalen geworden, geloof ik. Toen was het hele zaakje loopt in zijn haakje. Maar goed, dat is iets heel anders. We gaan naar de volgende band. En de volgende band heet Turquoise. En die hebben het over The Daughter of Johnny Ray. Turquoise.

0: Ja, gezien de opnametechnieken van die tijd. Nou ja, als je dit met een koptelefoon hoort, dan word je lichtelijk gek. Want er is een rare echo in. En dat betekent dat het instrument links zit en dat je dan rechts een echo hoort. Even later. Dat is zeer verwarrend. Maar toen de tijd met mono zal dat wel gegaan. Maar dit was een stereoversie, dus dat was zeer verwarrend. Goed, ja. Turquoise dus. En The Daughter of Johnny Ray.
1: Heb ja, en daar zaten een paar hele grote namen bij, hè?
0: Vertel.
1: Ja, ik zie net in de informatie dat onder andere Emile Dentex hierin meedeed. Als vocal en gitaar. Zijn broer J.P. Dentex op bas. En we hoorden ook nog T. Lau op gitaar. En een aantal van hen zouden later in andere bands, onder andere The Wild Romans, nog aardig aan de weg timmeren. En T. Lau weten we natuurlijk allemaal, richtte uiteindelijk de scene op en waarschijnlijk een van de meest succesvolle Nederlandstalige bands. Maar dat was pas nadat hij Nederlands Hoop in Bange Dagen had versterkt met zijn.
0: Ja, en de scene draait nog steeds. Die zijn op dit moment weer volop in tournee. Weliswaar niet met T. Lau natuurlijk, want die is er niet meer. Maar goed, Siep van der Ploeg heeft het overgenomen. En het schijnt allemaal, volgens wat ik van mijn oud-leerling Jan Peter hoor, allemaal helemaal te gek te zijn. Goed, we gaan door met de volgende band. En het liedje heet precies hetzelfde als de band. Namelijk Alligator Man. En het nummer heet ook Alligator Man.

0: En dat was Alligator Man van de band Alligator Man. Nou, mooier kun je het niet hebben. Dan hoef je niet zoveel te onthouden ook. Dus dat is lekker makkelijk. We gaan door. Want we moeten niet te veel praten. We ook een beetje tijd voor de muziek hebben. De volgende band heet World. Die hebben we volgens mij al eerder gehad. Maar die komt nu weer aan bod. En in dit geval is het nummer getiteld World, World, Carry On. Hier is World.
1: Ja. En dat was de A-kant van het nummer wat we op de andere LP al hoorden. She Don't Care About Time was de B-kant. Dit is de A-kant.
0: Oké.

0: Ja, waarschijnlijk ooit een one hit wonder geweest. Ik kan me dit totaal niet herinneren dat ik dit ooit gehoord heb. Maar goed, dat is ook verder niet belangrijk. Dat geldt niet trouwens voor het volgende nummer, want dat ligt nog vers in mijn geheugen. Hoewel het ook alweer een heel oud nummer is uit de jaren 70. Gebaseerd op een heel oud leuk kinderliedje, De Uil zat in de Olmen. Hadden we een superband genaamd Holland. En Holland die maakte een liedje gebaseerd dan weer op een gebeurtenis die net zo goed gefantaseerd zou kunnen zijn als dat die echt is, want we waren er niet bij. Over dat jongetje wat in Spaarndam woonde en wat met zijn duim in de dijk een watersnoodramp voorkwam. En dat was natuurlijk Hansje Brinker. En als je naar het oude Spaarndam gaat, dan staat daar nog een beeldje van dat jochie met die wereldberoemde duim. Ja, dat is een mooi verhaal. Spaarndam. Leuk dorpje trouwens, het oude gedeelte. Moet je beslist gaan weten. Kijken. Dat is echt heel mooi om te zien.
1: Nou, dit was ook echt een samenwerking van echt megabands, hè?
0: Ja, vertel.
1: Ja, Golden Earring. Leden van Golden Earring deden eraan mee. Earth of Fire deed eraan mee. Rainbow Train deed eraan mee. En de gezusters Patricia en Yvonne Pai.
0: Zo.
1: Dus dit waren geen hele kleine namen.
0: Nee. De band heette dus Holland en het nummer heet de Hans Brinker Symphonie.

Ja, we kennen het met een liedje natuurlijk ook nog later door Pierre Carter en Boer Koekoek ingezongen als Den Uil is in Den Olie. Dat dan ook nog weer. Goed, maar het oorspronkelijke liedje heette De Uil zat in de Olmen in het midden van de nacht. En achter Ginse Heuvel, daar zingt de koekoek zacht. Of zoiets was het, geloof ik. Als ik het goed heb. Maar goed, dit was de Hans Brinker Symfonie met dus inderdaad leden van Earth and Fire, Golden Earring, Patricia en haar zusje Yvonne Pai. En nou ja, dat is een illuster gezelschap, om het zo maar eens te zeggen. We gaan door weer met een band die wat minder bekend is, denk ik. En die heet Eros, oftewel Aros. Of nou ja, of je het op zijn Nederlands uit moet spreken of op zijn Engels. Eros kan ook nog, ik weet het allemaal niet. In ieder geval, het nummer is getiteld Indian Girl.

0: She's at home in the jungle. Nou, ik weet niet of vandaag de dag zulke teksten nog kunnen. Maar goed, een beetje rolbevestigend allemaal. She's at home in the jungle, oftewel Indian Girl, oftewel de band Eros. En ja. Daar is ook weer wat interessants over te vertellen.
1: Ja, echt wel leuk. Eros was eigenlijk ook weer zo'n project. Zo'n samenwerking tussen allerlei muzikanten en ook producers. Onder andere Harry Heisel, Pierre Beckers en Erwin Musper. Waarvan de laatste, Erwin Musper, een wereldbefaamd producer en engineer zou worden. En onder andere meewerkte aan albums van Bon Jovi, Def Leppard en The Scorpions. Dus ook dit zijn mannen die internationaal ergens wel hun weg gevonden hebben.
0: Soms dan heb je van die dingen, dames en heren, en dat zijn dan megaprojecten. En zo hadden wij begin jaren 70 hadden wij natuurlijk de allereerste musical van Lloyd Webber en Tim Rice. En Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, laat ik het dan goed zeggen. En dat was natuurlijk Jesus Christ Superstar. En zo'n musical, zo'n prachtige LP, zo'n dubbel LP, noopt dan ook weer tot het maken van covers. We kennen natuurlijk I Don't Know How to Love Him van diverse mensen. Maar ook de band Nonda uit Nederland heeft een cover uit deze musical opgenomen. Everything's All Right.

0: Ja, dat is toch wel een enorm waagstuk. En ik vraag me dan ook altijd af, is het nodig? Maar goed, het is een heel waagstuk om iets origineels als dit dan te gaan coveren. Want je wordt natuurlijk altijd dan vergeleken met het origineel. En dat is dan toch wel even beter. Of je de stemmen van Yvonne Elliman, Ian Gillan en... hoe heet die... nou ben ik even zijn naam kwijt. Die Judas-figuur hoort.
1: Murray
0: Head, ja.
1: Ja, zelfs uit de filmversie komen ze niet in de buurt.
0: Nee.
1: Carl Anderson of Ted Neely, nee.
0: Nee, absoluut niet. Maar goed, het is een leuk probeersel. En het nummer heet Everything's Alright. En wij gaan verder met de volgende band. Moet ik weer even gauw kijken. De volgende band heet Pineapple. En het nummer, ik denk dat dat ook weer een cover is. Want het heet The Letter.

0: Nou, het was geen cover, het was een ander briefje.
1: Maar goed, maar je wel stellen.
0: Dat is een ander briefje. Ja, dat is een heel ander briefje. Maar goed, wel een lekker briefje. Leuk briefje trouwens.
1: Ja, goed. Zeker. En... leuke bands komen uit Den Haag. En verder is er niet zoveel over bekend.
0: Oké. Okay. Nee. Nou, dan kunnen we snel. Dat scheelt weer. Kunnen we snel door. De volgende band, dames en heren. Dit zijn allemaal bands die... Ik zeg het al, ik heb het al eerder gezegd. Sommige daar hoor je nooit meer wat van. Of heb je misschien zelfs nooit van gehoord. De volgende band is er ook weer zo eentje. Painting House. En het nummer heeft een veelzeggende titel. En het kan ook weer een cover zijn, maar dat weet ik dus niet. Dat weten we niet. It's all right.
1: Het staat niet op de hoes. Nee. Wel dat, dat er een aantal nummers op staan... die door Will Luikinga zijn medegeschreven. En die kennen we allemaal als DJ. Die was dan ook nog de schrijver van Dinge Dong... die wat het Songfestival zou winnen.
0: Ja, met een heleboel anderen samen, ja. Goed, we gaan luisteren.
1: Al die lijntjes komen weer samen.
0: Painting House en It's All Right.

is hij afgelopen? Is hij afgelopen? Is hij afgelopen? Ja, hij is afgelopen. Je moet altijd maar wachten met die bandjes. En zo'n stilte en dan beginnen ze opnieuw. Weet je wel, dat gebeurt vaak genoeg. Maar in dit geval dus niet. It's all right. En we gaan lekker door. De volgende band is ook weer een bijzondere. Daar zit meneer Frank Nuyens in. En dat is een latere oprichter van de Q65. En nog meer leuks. Maar dat horen we straks. We gaan eerst luisteren naar de muziek. En het nummer dat heet Money Means Nothing at All. Nou, waar hij dat vandaan haalt.

0: Nou, Rare einde. Zeer mistig einde, mooi was tellen. Goed, Rain Man, nothing, no, money means nothing at all. Nou, oké, dat mogen zij vinden. Ik denk dat je zonder money niet ver komt in het leven. Ja, misschien in de Germaanse tijd een huid voor een huid zou ruilen of zo. Maar die tijd is geweest. Zo is dat. Ik denk dat we er nog één kunnen doen. Ongeveer zo'n beetje in dit uur. Denk het wel. En dat is wel weer een hele bekende. Een band die heel veel hoge ogen gooide in de tijd. Met een aantal grote hits.
1: Zeker.
0: Met als belangrijke man daarin toetsenist Robert Jan Stips. Die later ook nog een tijdje in Golden Earring ging spelen. En op het ogenblik nog steeds toert met deze band. Zij dan met andere muzikanten. Leon Klaassen zit er onder andere in op dit moment. Maar Super Sister, dat bestaat dus nog steeds. En toert ook nog steeds met Robert-Jan Stips. En ze zijn een trio ook. Wie die derde is, dat weet ik even niet. Maar goed, is dat erg? Nee, is niet erg. We gaan een nummer van ze beluisteren, wat een van de grote hits was van dit gezelschap. En dat nummer, dat heette Radio. En dat is de laatste van het eerste uur. Dus we gaan naar het nieuws en de boodschappen. En komen straks bij u terug. Tot zo, met de radio.

0: Cause there is no need for feeling older with a radio. And there is no sense in getting bolder. Turn it on and go.
1: Right from the start, she disliked the music. In fact, it frightened her. Just until the complete and desperate feeling that overwhelmed her made her realize that she wasn't like those cool girls she'd seen in the magazines. That was a relief. A long-hidden feeling inside burst out and messing up her clothes and filling her pants with the substance of a custard supplier. She made a lovely mug of the whole commercial thing.
2: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
8: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
7: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek. Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
10: Lubbers wonen en slapen.
9: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
11: 360. Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
12: Who you gonna call?
13: Ruud Jansen.
11: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
13: Who you gonna call? Ruud Jansen.
14: Ja, en welkom terug bij het tweede uur van deze Redder in de Noodshow. En we gaan gewoon lekker door met waar we mee bezig waren en wat we gaan doen. Dit openen dit uur en sluiten daarmee het tweede dubbelalbum.

of het te vermeld is wie dat waren. Panda dus, in ieder geval met het nummer Stranger. En daarna krijgt u gelijk te horen Cosmic Dealer. En dat nummer dat heet Head in the Clouds. Mocht er nog informatie zijn, hoort u dat straks. Maar we gaan eerst naar ze luisteren. Panda dus en Stranger. En daarna Cosmic Dealer met Head in the Clouds.

0: Ja, Cosmic Dealer en Head in the Clouds. En daarvoor Panda met Stranger. En over dat Panda ja, is wel wat over te doen. Want ik weet namelijk absoluut zeker dat Rob Kruisman daarin zat. Alleen wordt hij niet vernoemd in alle annalen. Maar nee, hij zat
1: in
0: er.
1: Het verhaal niet.
0: Maar hij zat er wel degelijk in.
1: Ja, bij de credits over het nummer staat wel R. Kruisman, copyright yeah. Control.
0: Ja,
1: dus nou, het nummer is wel degelijk van Rob Kruisman.
0: Ja, nou, ik herken zijn stem zeer duidelijk en ik weet ook zeker dat hij het zingt. Maar goed, het is een zeer kortstondig project geweest. En ze hebben ook alleen maar singeltjes uitgebracht. En zelfs niet eens een compleet album.
1: Nee, precies.
0: En ik zie, er wordt in een ander annaal wordt ook nog weer Ben de Bruin als gitarist genoemd. In plaats van die jij straks noemde. Dus nou ja, men is er niet helemaal zeker van.
1: Nee, precies. En de andere band, Cosmic Dealer, kom uit Dordrecht, werden opgericht eind 1970. Maakte één debuutalbum, dat heette Crystallization, in 1971. Het was een band die het vooral van toeren en soms ook tv-optredens moest hebben. Maar dat resulteerde helaas niet in goede verkopen van hun LP. Pas 50 jaar later werd er voor een origineel album. Crystallization. Voor dat originele album werd ongeveer 1000 euro neergeteld. Dus toen hebben ze besloten om toch nog maar een keertje samen te komen en opnieuw een album uit te brengen.
0: Ja, en dat bracht een tientje op.
1: En dat was. In 2012.
0: Ja, nou, het is toch wat. Goed, we gaan door, dames en heren. Want we hebben de eerste twee dubbele LP's van Behind the Dykes nu gehad. Dus daar heeft u alles van gehoord. Ja. En we gaan nu naar de laatste dubbele LP. Dat is de derde. En ook daar staat weer het nodige moois op, hoor. Mm-hmm. Maar het is een dubbele LP, dus voorlopig zijn we nog even bezig. Beginnen met kant 1 natuurlijk. Dat doe je meestal, dat je met kant 1 begint.
1: En nu
0: alweer.
1: Voor mij wel heel makkelijk.
0: Ja, vooral behalve als je hem verkeerd dan op de draaitafel legt. Maar goed, we beginnen met een band die heet The Caps. Niet de Cats, maar de Caps. Eén letter verschil. En het nummer dat heet Dance a Little Longer. The Caps.

0: Ja, heerlijk. Lekkere oude rammelrok, zou je dat kunnen noemen. Ja. Het rammelt ons lekker. Goed, de Caps dus. En Dance a Little Longer. Heb jij nog iets leuks over te vertellen? Of?
1: Nou, zover was ik niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik was even druk bezig met het wisselen van LP's.
0: Oké, okay, nou, dat heb je, dames en heren. Dat is allemaal live. En geen machines die dat voor je doen. Dan gaan we vrolijk verder met kant B van deze... Nee, wacht even. Dat zeg ik natuurlijk niet goed. We gaan naar kant C. Want anders zit ik het verkeerde in te toetsen. En dat mag niet. Kant C begint met een band waar ook weer het nodige over te vertellen is. Vooral omdat dit een band is waarin Boudewijn de Groot weer een rol speelde. En Boudewijn wilde toch eigenlijk na zijn Nederlandse successen wel eens op zijn Engels. En ging dus met een aantal popmuzikanten aan de gang in de band The Tower. En het werd helaas niks. Helaas.
1: Nee, maar, en er zaten ook niet echt kleine jongens in.
0: Nee.
1: Even kijken. Elko Gelling zag ik.
0: Ja.
1: Voorbij komen Hans Jansen, Exception.
0: Ja.
1: Even kijken. Jan Hollestellen. Jons Schuursma. Brainbox onder andere.
0: Ja.
1: En Kees Kranenburg junior.
0: Ja.
1: Ja.
0: De vader van de Ramblers drummer en ook de oude drummer van de JJ's, oftewel de Jumping Jewels.
1: Dus, niet bepaald.
0: Nee, niet de kleinste jongens. Maar het werd allemaal niks. Het werd in Nederland wel een bescheiden hitje, maar in het buitenland deed het niks. The Tower dus, In Your Life met Boudewijn de Groot op zijn Engels.

0: Nou, ik zei het al, in Nederland een zeer bescheiden hitje. Maar wat de bedoeling was om het internationaal een beetje door te laten breken. Dat lukte helaas niet. En nog eventjes een klein puntje. Want je zei net, Hans Jansen van Exception. Zijn mensen die denken natuurlijk van, hey, wacht even, dat kan niet, dat klopt niet. Want dat was toch Rick van der Linden. Ja, Hans Jansen is zeer kortstondig lid van Exception geweest. 1 LP slechts. Toen Rick door de rest uit zijn eigen band was gezet. En toen nam Hans Jansen het krukje achter het orgel over. Dus dat dan weer even als extra verklaring bij deze. Ja. Dan gaan we door naar de volgende band. En die heet De Cavaliers. Ik zal het maar op zijn Nederlands zeggen. Want,
1: ja, precies.
0: Want de titel heeft ook een... Het nummer heeft ook een zeer eigenaardige titel. Assepoes.
1: Ja, ook dat. Opgericht trouwens door Kees en Frits van Antwerpen. Waarvan de laatste uiteindelijk een zeer veelgevraagde sessiemuzikant werd. Onder andere voor producer Peter Koelewijn.
0: Okay.
1: De band zelf had geen lang leven.
0: Nee. Nou, De Cavaliers en Assepoes.

0: jongen, jongen. Mijn assenpoes. Nou, je zal zo genoemd worden. He, ze zal het zo, nou, over echt, je, ze zal het zo over je hebben. Niet te geloven. Maar goed, wel een ontzettend leuk liedje uit die tijd. Jaren 60. Toen kon dat allemaal nog. Mijn assenpoes van de band De Cavaliers.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu naar de volgende band. En die heet Dissolution 21. Dissolution 21. En de nummer heeft een mooie titel. Think of the good times. Dissolution 21.

0: Duidelijk verwijzend, onder andere qua sounds, naar natuurlijk de buffoons, dus zat in die richting. Ja. En de flauwe potman en zo, dat soort bands die voor dit soort mooie samenzang model stonden. De Disillusion 21, nummer heet Think of the Good Times. En, heb jij nog wat leuks over ze?
1: Nou, het enige wat ik daarover kan vinden is dat zij de zanger John Fish nog twee singles solo uitbrengt als Scott Harris.
0: Oh ja.
1: En dat is in 1976. En vier van de vijf bandleden van Dutch Dimension hebben ze dus een single uitgebracht als Dutch Dimension met de titel Goodbye. En ik denk dat dat ook het laatste kunstje was.
0: Oké, dan gaan we door naar de volgende band. En dat zijn de Gold Star Brothers. Het is weer zo'n groep, echt nooit van gehoord. Maar goed, doet er niet toe. De Gold Star Brothers. En het nummer dat is heel getiteld, heel typisch getiteld, You Can't. Oftewel, You Can't. Op zijn Engels, op zijn Amerikaans.

0: Je moet altijd alert blijven, want het is 60's. Dus de nummers duren gemiddeld niet langer dan 2,5 minuut. Je kan niet even een bakje gaan halen tussendoor. Want dan ben je gewoon te laat. Goed, no you can't. Of you can't. No you can't. Maakt niet uit, je kunt ons het schelen. Het is allemaal.
1: Ja, het is wel live.
0: Het is live, hè. Had jij nog iets leuks over deze band?
1: Nou ja, het enige wat ik weet is dat de Gold Star Brothers niet voor niks is. Want het bestond uit drie broers. André, even kijken, Ben en Henk. En die heette Grote. Aangevuld met bassist Willem Antonius. Ze zijn actief geweest tot 1980... en hebben nog onder verschillende andere bandnamen nog een aantal singles opgenomen die echter
0: in de vergetelheid
1: zijn geraakt.
0: Ja, precies. Goed, dat zal waarschijnlijk ook zo geweest zijn met de volgende band, de Nickels. Die niks te maken hebben met het Haarlemse honkbalteam wat je in die jaren had. De Harlem Nickels. Maar dit zijn gewoon de Nickels. En het nummer, dat is dan weer een leuke titel. Delighted to see you. Thank you.

0: Delighted to see you. Oftewel, zo blij om je te zien. Van de Nickels. En had jij nog iets leuks gevonden over deze band? Of was het...
1: Ja, zeker had ik daar iets leuks over.
0: Vertel.
1: Ze komen uit Den Haag. Zoals heel veel bandjes in die tijd. Leuk detail is dat de nummers en de singles die ze uitgebracht hebben... zo ook deze geschreven zijn door Golden Earring... oprichters George Koormans en Rinus Gerrissen. En het liedje is ook nog geproduceerd door de Earring producer Fred Haaien.
0: Juist. Ja, die Earrings die zaten overal tussen hoor. Die Koormans die je zet.
1: Ja, die heeft heel veel. Maar vergeet Rinus niet. Hè? Die weet ook heel veel.
0: Nou, toen de tijd dat de Golden Earrings begonnen was het een soort Lennon-McCartney. Hè? Later kwam alleen de naam van George. Maar bij de oude composities van de Earrings staat overal Gerritsen Koormans. Of Koormans Gerritsen, dat kan natuurlijk ook. Goed, ja. Over die Golden Earrings gesproken, dames en heren. Die komen nu. Want ja, ook die hadden in die periode een aantal knijters van hits. En dat kun je niet bepaald nuggets noemen. Maar goed, deze hoort er toch wel weer bij.
1: Ja,
0: de Golden Earrings in de oude bezetting met Rinus Gerritsen, met George Koormans, met Jaap Eggemond op drums, Peter de Ronde en Frans Krassenburg. Laten we hem vooral niet vergeten, want die man had toch echt wel een aantal hits met de Golden Earrings. Een beetje rare titel, alsof je met geld alles kunt kopen. Daddy, Buy Me a Girl. Hier zijn de Golden Earrings.

0: Ja, de liedjes werden nog geschreven in een schoolschriftje. Met het Engelse woordenboek ernaast waarschijnlijk. In de tijd. Want van echt goede Engelse teksten was natuurlijk weinig of geen sprake in die tijd. Dirty Buy Me a Girl, hoe kom je op het idee? Maar goed.
1: Daar is natuurlijk genoeg over te zeggen. En ja, zeker als je met een gouden lepel in je muil geboren bent, dan kom je dit soort dingen tegen.
0: Goed. Golden Earrings dus in de oude formatie voordat Barry Hay erbij kwam. En voordat het een echte rock legend werd. We gaan door naar een andere band uit, volgens mij ook weer uit Noord-Holland vandaan. De naam is
1: Bergen.
0: Bergen, ja, zie je wel. Dat is een zeer bekende band. Een band die ook regelmatig de nachtclubs in Noord-Holland, zoals bijvoorbeeld Palermo in Bergen, frequenteerden, zoals dat dan keurig heet.
1: Ja, dan weet jij misschien ook dat ze, voordat ze de Whiskers heten, was het Ger Dijkshoorn?
0: Ja, dat was inderdaad. Ger Dijkshoorn was een van de grote jongens. Maar ja, met die naam kom je internationaal niet zo ver. Dus toen werden ze op een gegeven moment de Whiskers. En de Whiskers werden ook nog een tijdje ingezet, later, in een later tijdstip, als begeleidingsband van Mouth en McNeil. Dan weet je dat ook weer. En het nummer, dat heet Morning Dew van de Whiskers.

0: Ja, en als u denkt waar ik het meer gehoord. Ja, natuurlijk, dat klopt. Dat is een bekende hit. Een grote hit van Long John Silver. Die had er een hele grote hit mee met dit nummer.
1: Geschreven door Bonnie Dobson.
0: Ja. Maar dit waren dus de Whiskers en een internationaal gezelschap. Want er was ook onder andere medewerking verleend. Het is geproduceerd door Hans van Hemert.
1: En die zong ook.
0: Ja. En de dame die u hoorde, ook niet oninteressant, was de dochter van Ko van Dijk. Oftewel Linda van Dijk. Ja. Die
1: als... mensen weten dat het ook nog een zeer begenadigd... Die herinneren zich nog dat het een zeer begenadigd zangeres was.
0: Ja, maar niet alleen dat. Zij was ook een zeer begenadigd actrice. Oh. Vrouw die kon echt alles. Zij was onder andere de moeder van Siske de Rat. Hè? Of Tante Jans was zij geloof ik. Ja, Tante Jans. Zij in de film Siske de Rat. Maar een zeer, zeer talentvolle vrouw. Ook soloplaten gemaakt trouwens.
1: Ja, ze had dat ook niet willen vreemden.
0: Nee. We gaan naar de volgende zangeres. En oh, wat een mooie vrouw was dat. Daar waren heel veel jongens verliefd op. Wat een mooi meisje. En dan heb ik het over Bojura. Ontdekt ook weer door George Kooijmans. Wie niet, zou je bijna zeggen. Ontdekt ook weer door George Kooijmans. En had grote hits met Frank Mills. En It's Everybody's Day. Maar nu gaan we een van haar allermooiste nummers draaien. Ook weer geproduceerd door George Kooijmans. Nummer heet If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Hier is Bojura.

0: fantastisch. Ik vind het, het is een heleboel gefreak natuurlijk, maar ik vind het zo zinkt lekker dat dit allemaal nog kon, weet je wel. Buiten de lijntjes kleuren. Bojura dus met If It's Tuesday, This Must Be Belgium. Dus overigens een nummer van Donovan.
1: Ja, dat komt uit een gelijknamige film.
0: Ja, ja. En wat ook nog leuk is, dat heb je ook nog weer ontdekt, dat die fluitist, ook weer een bekende jongen.
1: Ja, zeker. Want hij speelde ook op haar tweede album. En ik geloof dat die vlak na deze single is opgenomen. Dit was Thijs van Leer.
0: Ja, Thijs van Leer. En zij was getrouwd met Hans Kleuver. En Hans Kleuver was dan weer één van de leden van Focus. En zo is dan dat cirkeltje ook weer.
1: Cirkeltje weer rond.
0: Goed, haar man leeft niet meer. Bojura nog wel. Ze is intussen 79 jaar. Zo, bent u daar ook weer van op de hoogte.
1: Ja, en ze heeft eigenlijk, toen ze kinderen kreeg, de microfoon aan de wil gehangen. Want ze wou fulltime mama zijn. En is later voor de klas beland.
0: Oké. Okay. Bojura dus. En fantastisch mooie meid ook. Nog steeds. We gaan door met Empty Vessels. Tenminste, heb ik dat nou goed onderhouden? Volgens mij wel. Ja.
1: Klopt helemaal.
0: Ja, want ik ben het lijstje kwijt.
1: Je hoort het wel als het niet goed is.
0: Nee, maar Empty Vessels. Ik moet even het lijstje weer opzoeken, want dat ben ik gewoon even kwijt. Maar ik heb het weer terug. Goed, Empty Vessels. En het nummer dat heet Something's Gotta Hold On.

Nou, prachtig jongens. Something got a hold on. En we gaan eruit. Want het zit er weer op voor vandaag. Deze That's a Note Show. Volgende week gaan we vrolijk verder waar we gebleven waren. Ik neem van ons afscheid van u. En ik ga u vertellen dat hier een herhaling plaatsvindt van de Rock Show. Want wegens technische toestanden hier konden we geen nieuwe opnemen. Dus volgende week komt er weer een nieuwe. Voor nu zeg ik fijne avond nog. En tot de volgende Redder in de Nood. Volgende week. En we gaan eruit met de JJ's. Oftewel de follow-up van The Jumping Jewels. En Come Back If You Dare. Dat is de laatste. Tot ziens. Dag.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
3: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
2: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. IJmond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Rockshow. En zoals beloofd heb ik vandaag een special van Arion. En vandaag is dat Into the Electric Castle. Een space/rock opera. En dat album van deze rock opera werd uitgebracht in 1998... met recent nog een heruitgave. En het is een conceptalbum dat het verhaal vertelt van mensen uit verschillende tijden. En ook uit hele verschillende legendes afkomstig, die samen zijn gebracht.

heel vaak ook acte persoon schrijft op albums van Arjen. En wel bekend zanger van Kajak. Dan Robert Westerholt. Voormalig bassist van Within Temptation. Dan Roland Bakker op Hammond. Taco Koistra op de verschillende cello's. Arjen Lucassen speelt elektrische gitaar, akoestische gitaar, basgitaar, Minimoog, mellotron en keyboard. René Merkelbach op klavercimbal. Dan Clive Nolan, ook op synth. Erno Olan op viool. Dan Jack Pisters op sitar. Ton Scherpenzeel, toetsenist van en oprichter van Kajak. Ook uiteraard ook op synthesizer en dan op piano, synthesizer en mellotron. Robbie Valentine. En u hoort ook nog Thijs van Leer op dwarsfluit en Ed Warby op drums. En zoals gezegd, het verhaal is eigenlijk science fiction, maar met verschillende mensen uit verschillende tijden. U hoort onder andere een stuk dat heet Isis en Osiris. Dus afkomstig uit de Egyptische legende. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Into the Electric Castle.

Sí.

spiritual.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rookt wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden, zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Voor apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360. Janet.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude,

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Son van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wild Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Een viaduct over de A9 bij Uitgeest is een van 16 Nederlandse bruggen met verhoogd instortingsgevaar door problemen met het gebruikte staal. Rijkswaterstaat noemt het viaduct veilig, maar voert niet alle aanbevolen controles uit. Meer bruggen kunnen risico lopen. Hovenier Sven van Som van Garden Design vertelt over zijn veelzijdige vak. Van tuinontwerp tot bestrating en verlichting. Hij waardeert de afwisseling en het werken in de buitenlucht. Sven hoopt jongeren te enthousiasmeren, want mensen die met hun handen werken zijn hard nodig. In het jubileumjaar van de harddraverijvereniging Zandpoort keerde de nostalgische kermis terug aan de Hoofdstraat. 4 dagen stonden klassieke attracties en ouderwetse spelletjes centraal. De vereniging bestaat 90 jaar en koos bewust voor deze oude traditie. In Theater De Cirkel in Heemskerk gaf ensemble Moop zaterdag een koffieconcert met oude poëzie op muziek. De maandelijkse koffieconcerten bieden uiteenlopende stijlen, van strijkkwartetten tot fado, en trekken vaste bezoekers en nieuw publiek. De zaal is vaak goed gevuld.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.